all-time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend.

0: and soul. Blend. Drie uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon, door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: and soul. Blend. 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphoptop 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphoptracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphoptop 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
1: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
0: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
2: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselen, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
0: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.

0: met Ace to the Izzo van mijn favoriete album van deze man, The Blueprint. En daarvoor hoorde je ook een mooie plaat. En dan moet ik even kijken, wat rijden we ook alweer van Next? Het was natuurlijk Next met Too Close.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: Morgen zonder zorgen. Het is alweer TZ met Ace to the Izzo van mijn favoriete album van deze man, The Blueprint. En daarvoor hoorde je ook een mooie plaat. En dan moet ik even kijken, wat rijden we ook alweer van Next? Het was natuurlijk Next met Too Close.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: Goedemorgen zonder zorgen. Het is alweer 12 over 7 op je woensdagochtend.

0: In dit geval dit jaar even niet.
1: Oh.
0: Ja, ik heb ook een kleintje. Ik moet ook werken.
1: Ja, je bent moeder van twee.
0: Even een andere situatie.
1: Het is André Jasmine gewoon hier.
0: Nou, ja, André Jasmine. Even dit jaar pas op de plaats. Maar. Zaterdag zijn we er wel met de socials van NPO Blend.
1: NPO Blend. Wil jou even uitleggen. Antilliaanse feest voor de mensen die het niet kennen. Ja. Is een hoogstraat in België. Doorgaans worden daar aardbeidjes verbouwd. Maar één keer in het jaar trekken alle Antillianen en alle fans van Antilliaanse muziek, maar ook Latin muziek, trekken die kant op voor 3 dagen festival.
0: Ja.
1: En dan is het heel leuk bij het podium, want er gaan grote bands optreden. Kassaf is daar, Jayon is daar, Jonna Fraser is daar, Kev is daar. Maar de camping is net zo leuk.
0: Ja, nou, ik kan bijna wel zeggen dat de camping misschien nog zelfs iets leuker is.
1: Ja.
0: Ja, het is gewoon echt een hele vibe. Normaal gesproken gaan mijn ouders daar ook heen. En die hebben speciaal voor Antilliaans feest, want ze gaan echt al jaren. Misschien daar eerst heen met een vouwwagen. Vervolgens gingen ze een camper kopen.
1: Allemaal voor Antilliaanse feesten.
0: Ja, en dan echt met vrienden hebben ze echt een soort van kring. Dus dat is ook steeds groter geworden.
1: Ja.
0: Dat ze ook geld in het potje zetten. Want mijn moeder ging dan koken en de vriendin van haar ook.
1: De barbecue.
0: Ja, en dan echt een koelkast mee met aggregaat.
1: Zo.
0: En dan hebben ze al van tevoren weken zijn ze al vlees aan het marineren en aan het doen. En dan weten ze al van, oh, die dag gaan we dat maken. Dus mensen komen dan ook echt langs bij mijn ouders en die vrienden, zeg maar, om te eten.
1: Op de camping.
0: Op de camping. En dan hebben ze ook nog een vriend van mijn broertje die dan gaat DJ'en op de camping. Een andere heeft een soort van outdoor gym. Dus het is echt een hele happening.
1: Wauw.
0: Ieder jaar weer. En het is zo gezellig.
1: Ja.
0: Ja, het is echt altijd echt een feestje. En dan ga je eigenlijk al een beetje Panja, zeg maar, het festivalterrein op.
1: Wat is Panja, Jasmine?
0: Ja, dat je een beetje aangeschoten bent.
1: Ah.
0: En dan ga je het terrein op om dan naar de bankjes te kijken. Maar ja, op de camping, daar gebeurt het toch wel.
1: Oh ja, nou, ik denk dat ik de zaterdag ga meepakken, want ik moet morgen optreden bij Summer Breeze.
0: Oké.
1: Dus ik kan sowieso morgen niet en vrijdag bij La Dembo. Maar zaterdag ben jij daar ook?
0: Ja.
1: Oké, dus dan kunnen we samen feesten.
0: Nou, dat zou ik wel heel gezellig vinden.
1: Dat zou leuk zijn. Zometeen in de morning show waar je nu naar luistert. Want dit zijn niet de Antilliaanse feestenshows die wij maken. De Jasmine's Classic komt eraan. En dat is een hele lekkere van een rapgroep van een tijdje geleden.
0: Yes.
1: Eerst hoor je Beanie Man en Janet Jackson met Feel It Boy.

0: Hij heeft ook meegeschreven aan veel grote hits van Frenna, vertelde hij laatst toen hij hier was. Jorde Ian, samen met Nana Fauvier op Always You. We zitten heel even te kijken. Ja, sorry, we wilden ophouden over het festival Antilliaanse Feesten. Maar we zaten even op die site en opeens ontdekken we dat als je op camping klikt, dan zie je Jasmine in haar pyjama. Wauw!
1: Het is echt de enige keer. Ik ben misschien drie keer op de camping geweest. Maar.
0: En iemand heeft daar een foto gemaakt.
1: Iemand heeft een foto.
0: En die staat op de website van Antilliaansefeesten.be.
1: Zitten te scrollen en denk, what the fuck? Ik zie mezelf in mijn pyjama rondlopen. Wauw.
0: Dus als je Jasmine in haar pyjama wil zien, even naar de website van Antilliaanse Feesten. Het festival heeft hem prominent op de pagina van de camping gezet.
1: Ja, niet weten dat ik het ben, want ik zie er echt niet uit.
2: Jasmine's Classic.
1: Oh, wauw. Oké. We zijn natuurlijk bezig met... met de hiphop top 153 lijst.
0: Ja, want die doen we dinsdag.
1: Ja, en toen dacht ik, nou, in het kader van hiphop gaan we even terug naar de jaren 80. En toen was er wel een groep die best wel... Ik vond ze best wel cute. Weet je, drie normale jongens. Het zouden zo mijn neven kunnen zijn. Of mijn ooms in die tijd.
0: En hoe vaak zeg je nou over een rapgroep dat je ze cute vindt?
1: Ja, snap je.
0: Toch? Komt niet vaak voor.
1: Dat komt niet vaak voor.
0: En NWA is niet cute.
1: Nee, het is niet cute. Nee, ik heb
0: Wood
1: het
0: Clan,
1: natuurlijk
0: cute.
1: Over De La Soul.
0: Ja.
1: En ook hun videoclip was ook, ja, zeker deze track, was gewoon van die jongens die dan zo de klas inkomen en eigenlijk een beetje geboelied werden. En nou ja, gewoon jongens die ik, nou ja, ze leken gewoon op mijn neven en zo.
0: Ah.
1: En ik dacht ook, ja, ik vind dit wel een hele schattige hip-hop track.
0: Oké.
1: Dus ja, je gaat luisteren naar Me, Myself en I van De La Soul.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: doorbraak zingen voor Darkchild. De producer Rodney Jerkins. Stop of the World hoorde je van Brandy en Mace.
1: Het NPO Brandweer.
2: Ja, de zon schijnt de hele dag, maar er trekken ook wolken over het land. In het zuiden en vanmiddag in het oosten zijn buien mogelijk. Het wordt vanmiddag 22 tot lokaal 29 graden.
0: Zat je dan gisteren met je moeder in de nagelstudio?
2: Ja.
0: En wat gebeurde er toen?
2: Mooi, hè, mijn nageltjes.
0: Ze zien er prachtig uit. Mooi roze.
2: Mooi roze. Ja, dus mijn moeder die houdt dus blijkbaar een app bij wanneer er buien komen. En toen zei ze, ja, Jasmin, volgens mij gaat het zo regenen. Ik zeg, nou, denk ik niet. Jawel, jawel. Nou, echt 2 minuten later zegt ze, Jasmin, bel Justin en zegt dat hij het wasgoed van het balkon af moet halen, want het gaat zo regenen. Nou goed, ik als dochter, lieve dochter, heb dat toch geluisterd naar mijn moeder. Mijn vriend gebeld, hij heeft de wasgoed eraf gehaald en 2 minuten later begon het te regenen.
0: En dat dus kan dus vandaag ook weer gebeuren bij mensen.
2: Ja, mijn les was luisteren naar mijn moeder.
0: Luisteren naar mama, dat is de boodschap hiervan.
2: Ja.
0: Oké, in de morning show hoor je zo meteen Brownstone met If You Love Me. En dit is Slum Village samen met Kanye West en ook een klein beetje John Legend op Selfish. We'll be right back.

0: Met die mooie videoclip die is opgenomen in Rio de Janeiro. Dit is natuurlijk Snoop Dogg samen met Pharrell op Beautiful. Ja, ik wil het even over een zwaar onderwerp met je hebben, maar ik wil het toch even bespreken, gewoon uit respect voor deze man. We hebben het over Peter van den Bos, a.k.a. Tony Scott. Tony Scott die met name in de jaren 80, eind jaren 80, begin jaren 90 grote hits had. The Chief bijvoorbeeld, Love Let Love, From the Soul, allemaal nummers van deze man. Ja, ik heb hem ook op Facebook en ik zag opeens een bericht binnenkomen over dat hij in de laatste fase van zijn leven zit. Dat heeft zijn familie gepost. Mm-hmm. Dat ze stoppen met behandelen. Hij heeft in ieder geval MS, misschien ook een andere ziekte, dat weet ik niet. Maar dat ze zeggen van ja, we gaan nu stoppen met de behandeling. Hij is nog wel in het ziekenhuis. Ja. Gisteren hebben mensen hem ook nog bezocht. Daar zag ik ook berichtjes over. Maar goed, lang verhaal kort. Toen de familie dat postte, dachten een hoop mensen dat hij al was
1: overleden.
0: Of is overleden. Ja. Dus die gingen allemaal rest in peace posten. En hij blijkt dat dus zelf gezien te hebben. Dus het is hem ook verteld. Van, er wordt nu allemaal over je gepost. En gelukkig heeft hij daarom kunnen lachen in het ziekenhuis. Maar het is een heftig verhaal, toch? Dat je opeens zie je allemaal berichten over je.
1: Ja, maar ook er zijn ook gewoon... Ik zie je Noord-Hollands Dagblad. Weesperrapper Tony Scott, 54 jaar overleden. Amsterdamse Dagblad. Rapper Tony Scott op 54-jarige leeftijd overleden.
0: Ze hebben het bericht gewoon verkeerd begrepen van die familie. Die familie postte dus van ja, we hebben besloten dat dit de laatste fase van zijn leven is. Gezamenlijk met hem.
1: Ja.
0: Dat we stoppen met de behandeling.
1: Ja.
0: En we gaan dus die fase in.
1: Ja.
0: En juist nu kan hij nog wat extra power gebruiken. Maar gelukkig heeft hij het positief opgevat.
1: Ja.
0: Dat hij dus wel er zelf om kon lachen. En van, oh, opeens weet je hoeveel mensen er om je geven. Weet je wel? En jij zegt dat ook vaak. Van, laat mensen het weten terwijl ze leven.
1: Exactly. Het is altijd zo, weet je, we hadden een paar weken geleden dat een acteurcollega, Kees Geel, was overleden plotseling op 61-jarige leeftijd.
0: Ja.
1: En dan hoor je iedereen, oh, Kees was dit en oh, dit en zus en zo. En dan denk ik, ja, dat is iets wat je wil horen als je nog leeft. Want je hebt er niks aan als je inmiddels al overleden bent. En dat iedereen lovend over je spreekt. Maar ja, dat wil je gewoon weten wanneer je nog leeft. Dus aan de ene kant is het ook wel mooi dat hij het heeft kunnen lezen. En de steunbetuigingen heeft gezien.
0: Ja.
1: Toch? Ja.
0: Ja, dat hij in ieder geval weet van de liefde is daar.
1: Zeker.
0: En we denken aan je.
1: Hij gewaardeerd is en zijn muziek ook. Dus dat is dan wel weer het mooie hieraan.
0: Ja, en het is natuurlijk droevig nieuws dat je in de laatste fase van je leven belandt.
1: Zeker. Ja, dus
0: op zo'n jonge leeftijd.
1: Hij heeft ook gezegd van nou, ik hoop dat jongens, hij is niet overleden. We zijn gewoon in de laatste fase. En dat ze ook echt rust nodig hebben. En dat iedereen dat ook respecteert.
0: En de lieve berichten op zijn Facebookpagina heet dus Peter van der Bos in het echt, Tony Scott. Die zijn welkom.
1: Ja.
0: Ja. Oké, om hem ook gewoon te eren, want wat een fantastische muziek heeft die man gemaakt. Draaien we The Chief van hem uit 1989. Tony Scott is dit.
2: Dwalo, dwalo, dwalo, nee.

0: 80. Stond ook op al die Turn of the Bass CD's en Turn of the Bass bandjes.
1: Oh,
0: mocht
1: ja.
0: je nou van hip-hop fan zijn, dan hebben we iets bijzonders voor je. Komende dinsdag al.
1: Ja, ja, ja. 11 augustus vieren we op Blend 53 jaar hip-hop.
0: 53 jaar?
1: Ja, en dat doen we met de Blend Hip-Hop Top 153.
0: Oh ja, dat is het linkje.
1: Ja, op npoblend.nl kun je dus jouw favoriete hip-hop tracks doorgeven. En om, ja, goed, weet je, dat je zoiets hebt van, oh, deze track moet sowieso in de lijst.
0: Ja, heb jij er eentje?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik dacht, want gisteren kwam je met je Tupac-t-shirt binnenlopen.
1: Ja.
0: Ik dacht, nou, dan is een California Love.
1: Er moet sowieso iets
0: Dear
1: van
0: Mama.
1: Tupac, iets van Biggie.
0: Ja, Juicy.
1: Ja, en nou goed, De La Soul vind ik natuurlijk ook
0: Mima,
1: zelf
0: en na. Ring, ring, ring, ring.
1: En jij?
0: Ja, ik vind het ook moeilijk. Ik dacht wel inderdaad een California Love van Tupac en Dr. Dre of zo. Dat moet wel bovenaan staan, toch? Jay-Z misschien met een bepaalde track. Is dat dan Empire State of Mind? Omdat dat zo'n grote impact heeft gemaakt voor New York.
1: Oh, zo. Oh, ja, ja. Oké.
0: Dus ik denk een beetje zo.
1: Mm.
0: Als ik echt denk van, nou, wat vind ik onwijs lekker?
1: Ja.
0: Ja, dan wordt het wel moeilijk inderdaad. Want dan de albums die ik op repeat heb, nog steeds de Blueprint van Jay-Z.
1: Ja.
0: Vind ik een fantastisch album. Veel producties van Kanye natuurlijk. Dat is de moeilijke, ja.
1: Ja, dus ik snap wel dat er in plaats van 53, 153...
0: ja, en je mag dus vanaf 3 tracks invoeren. Dus 3 is voldoende.
1: Zeker.
0: Je mag er ook 10 invoeren. Maar 3, dan mag je naar het volgende veld. Dan kan je ze opslaan en doorgeven. Dus npoblend.nl voor jouw favoriete hip-hop tracks. En wie weet hoor je ze dan dinsdag wel in de hip-hop 153.
1: Yes.
0: In de morning show hebben ze zometeen ook lekkere hip-hop voor je na de headlines van 8 uur. Hoor je bijvoorbeeld E-Live met More Days to Come. Nu even R&B, Rough Ends met No More.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
1: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
0: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
2: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
0: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Jodeci hoor je met Freaking You. Na Beyoncé en Sean Paul, dit is Baby Boy op nPOBlend.

0: Oh, Jasmine, ik moet je wat vertellen over het concert van Jodeci. Ik heb daar iets meegemaakt toen we in Avonds Live waren. Ja? Freaking You op NPO Blend.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Het mooie is dat we die groep hebben gesproken. Nou ja, twee leden spraken we natuurlijk.
2: Ja.
0: Jacy en... Jasmine, ik moet je wat vertellen over het concert van Jodeci. Ik heb daar iets meegemaakt toen we in Avonds Live waren. Ja? Freaking You op NPO Blend.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Het mooie is dat we die groep hebben gesproken. Nou ja, twee leden spraken we natuurlijk.
2: Ja.
0: Jacy en... Mr. Delvin.
2: Ja.

0: come up with something. What came from Jodeci was very natural. You know, we all come out of church. We all come from musical backgrounds. And, you know, nobody didn't meet us at a talent show, put us together. It's like God put us together. And it was like, you know, we're actually like brothers. You know what I'm saying? So it came from a genuine place. It didn't come from somebody else writing our music. We write, produce, you know, arrange, even engineer all our stuff in the studio. So I think
1: het is wel bijzonder, hè, dat ze dus inderdaad alles zelf doen.
2: Ja, te gek toch? Dat maak je niet vaak mee.
1: En wat niet
2: je
1: ook bij elkaar niet geraapt, maar echt gewoon exact een groep vrienden.
2: Ja, en wat je ook niet vaak meemaakt is dat jij dan een date meeneemt.
1: Ja, ik moet even met de billen bloot. Ik was inderdaad naar Jodeci gegaan met een nieuwe date.
2: Ja.
1: Met iemand die ik al wat langer kende, maar nog niet mee was uitgeweest.
2: Mm-hmm.
1: En de ogen waren op mij gericht van
2: zeker
1: mensen die me kennen.
2: Zeker. Waaronder ik, ja.
1: Waaronder jij, ja. Dus ik heb er netjes aan jou voorgesteld.
2: Ja, heel goed.
1: Ik had er aan één vriend voorgesteld die heel blij werd. Ja. Een DJ, bekende DJ, ik zal zijn naam niet noemen. Maar die zei van, oh, dus dit is je vriendin. En dacht ik, ja, ik ga nu niet Ja. Oh, dus dit is je vrouwtje. Ja. Oh, hoe lang zijn jullie al samen? Oh, wat goed. Oh, ik ben blij voor je man. Oh my god. Want ja, om nou te zeggen, nee, dit is de eerste date. Dat wil je dan ook niet zeggen, toch?
2: Nee, maar ja, we zijn allemaal in invested natuurlijk in jouw love life. Dus ja, ik snap heel goed dat hij heel enthousiast is. En denkt, nou, het is
1: eindelijk.
2: Finally.
1: Ben je daar met iemand?
2: Ja.
1: Ja. En het andere, en dat past wel bij de plaat die we zo meteen gaan draaien, Don't Mess With My Man van Lucy Pearl. Dus in dit geval Don't Mess With My Girl dan.
2: Zij
1: ging op een gegeven moment drinken halen.
2: Ja.
1: En toen werd ze versierd door iemand die je kent. Maar die wist niet dat zij op dat moment op een date was met mij.
2: Kijk, dat krijg je dus als jij niet duidelijk bent.
1: Ja, maar ja.
2: Als jij niet zegt, hey,
1: moet ik
2: voor
1: tegen de hele zaal zeggen, ik weet niet wie me kent, maar ik ben Reinhard van Gent, ook bekend als Cuba. Ja. En dit is mijn date, dus don't hit on her, please. Had ik dat moeten doen?
2: Oké, what did she do?
1: Ze beleefd aan mij verteld, maar daarna kwam ik hem dus tegen met haar aan mijn arm. Dat was een awkward moment.
2: En zei hij daar niets over? Zo van, like, oh.
1: Nee, zei niks. Maar zij had wel gewoon duidelijk aangegeven van, nee, ik ben met
2: Cuba.
1: Ik weet niet of ze dat heeft gezegd. Maar het was wel inderdaad een duidelijk verhaal.
2: Oké, zij zei, oké, ik ben met Q. Of jij zei tegen hem, don't mess with my girl.
1: Don't mess with my girl. Ja, een beetje dat verhaal.
2: Had wel gekund, toch?
1: Had wel gekund,
2: maar
1: ja.
2: Je hebt het niet gedaan.
1: Nee, ik heb het niet gedaan.
2: Je hebt de eer aan jezelf gehouden.
1: Ja, ik heb gewoon hey gezegd.
2: Is er nog wel een tweede date gekomen daarna?
1: Nee.

0: gepland.
1: De beste hip-hop of all time hoor je in de hip-hop top 153 bij Blend.
2: Ja, op 11 augustus vieren we op Blend 53 jaar hip-hop. En dat doen we met de Blend Hip-Hop Top 153. Op nboblend.nl kun je jouw favoriete hip-hop tracks doorgeven. En om je alvast een klein handje te helpen, bellen we in aanloop naar deze lijst met de grote hip-hop liefhebbers, connoisseurs en artiesten. En als er één iemand is die niet mag ontbreken, dan is dat regisseur Ivan Barbosa. Hij maakte de docu 50 jaar hip-hop in Nederland. En ja, goed. Iemand moeten doen. En in 2017 won hij ook een Edison voor de beste videoclip van Typhoon voor het nummer We Zijn Er. Nou, we vroegen aan hem wat zijn ultieme hip-hop track was en dit is wat hij zei.
3: Ancient People van Nas en Damian Marley. Op het album van Distant Relatives staat het. En het is niet omdat het de hardste beat heeft of de beste punchlines, maar omdat het voor mij de essentie van wat hip-hop is raakt. Het nummer is. Hip-hop is voor mij veel meer dan een muziekgenre. En het is een manier waarop mensen hun geschiedenis, identiteit en ook menselijkheid levend houden.

0: Is het, gaat het goed met het zwemmen met de baby? Want je hebt de hele week natuurlijk zwemles.
1: Ja.
0: Straks weer.
1: Ja, zeker. Ja, het is een 10-daagse cursus, zelfredzaamheid.
0: Ja.
1: En gisteren was de tweede dag en ja, ze moet dan nog steeds wel huilen. Dus dat is dan wel weer dat ik denk, oh, mijn hart. Maar ze doet het goed. Ze maakt echt stappen. Je ziet echt dat ze, als ze onder water gaat en dan naar boven, dan gaat het toch vanuit haar neus, zodat water zo automatisch zo eruit. En denk ik, oh ja, ze heeft het wel door.
0: En de bedoeling is dat ze weet dat ze op haar rug moet liggen als ze in het water valt, toch?
1: Ja, dat ze vanzelf zo zich omdraait in het water en dan zich laat drijven als een soort van zeester.
0: Dus dit wordt dag 3 dan, om dat
1: vandaag
0: te leren?
1: Vandaag wordt dag 3, ja.
0: Is dat een openluchtzwembad eigenlijk?
1: Nee, dit is dus op een privé terrein van iemand die dus blijkbaar zijn zwembad verhuurt.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oh, je bent gewoon ergens in een villawijk te vinden?
1: Nou, het is echt niet normaal wat je daar ziet.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Wil je het dorpje noemen? Is dat Laren?
1: Het is gewoon in Amsterdam,
0: of Wassenaar?
1: Nee, gewoon in Amsterdam.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, die heb je ook uit.
0: Wale, Gucci Mane en Winston hoor je nu op NPO Blend. Dit is Pretty Girls. Girl.

0: live met More Days to Come. En we kunnen niet vaak genoeg zeggen. Je kan stemmen hè, op de hiphop 153. Dinsdag is het zover. Dan bestaat de hiphop 53 jaar. En daarom hebben we die hiphop 153. En via de website NPO Blend kan je dus invoeren welke tracks je wil horen op dinsdag. Want ze komen allemaal achter elkaar voorbij. Vanaf 8 uur 's ochtends is dat tot in de late uurtjes.
1: Ja, en als jij zoiets hebt van, oh, deze track moet er absoluut tussen staan, ga dan naar npoblend.nl. En daar kan je in ieder geval 3 tracks doorsturen.
0: Ja, je mag er 10, maar vanaf 3 kan je het opslaan, zeg maar. Minimaal 3.
1: Ja.
0: Dus misschien is het deze wel van NWA, Express Yourself.

0: Van het album Straight Outta Compton, Express Yourself van NWA.
1: Wake up call.
0: Tijd voor een wake-up call. We gaan naar de Black Pride Nederland. Want Pride draait om jezelf kunnen zijn. Maar voor veel mensen spelen ook afkomst, cultuur en familie een grote rol in dit verhaal.
2: Ja, en daarom wordt er voor het eerst Black Pride Nederland georganiseerd. Een meerdaags festival tijdens World Pride Amsterdam. Waar zwarte queercultuur, ontmoeting en verbinding centraal staat. En vandaag is het dag 2. Goedemorgen, Menuska Meulens.
3: Goedemorgen.
2: We kennen jou als bevlogen presentator, betrokken journalist en als kinderboekenschrijfster. Je schrijft dit jaar als eerste Caribische auteur en als eerste vrouw van kleur het Kinderboekenweekgeschenk. Het boek Terug naar de Schoenenboom verschijnt eind volgende maand. En nu ben je ook moderator van dit eerste Black Pride Festival. Hoe bijzonder is dat, dat dit er is eigenlijk?
3: Nou, het is heel bijzonder dat er is. Black Pride bestaat al even, maar een Black Pride Festival, ja, dat is gewoon het geschikte moment om dat de eerste keer te hebben en dat er maar velen mogen volgen.
2: Ja, want het thema dat als een rode draad door deze Pride loopt is unity. Welke interpretatie geef jij aan dat thema, vooral als je kijkt naar de positie van de zwarte queer gemeenschap?
3: Nou, we hebben een eigen thema, dat is... Ja, dat linkt er wel aan. Dat gaat over onze bevrijding. Dat die er voor zwarte queer personen ook moet zijn. En dat we allemaal pas vrij zijn als iedereen vrij is. Mm. Dus binnen Pride was er niet altijd ruimte. Zagen we gewoon een plek, dat er een plek nodig was waarin ook zwart... anti-zwart racisme een plaats heeft. En dat is Black Pride.
0: Mooi. Ja, we hadden afgelopen vrijdag Jean-Paul Paula hier te gast. Die is naast een geweldige kunstenaar ook mentor van de Queer Union Mentorship Program. En hij zei, ik wil de fakkel doorgeven aan de generatie onder mij. Voelt dit festival ook als zo'n moment voor jou?
3: Ja, dat is... Kijk, alle protestbewegingen, want dat is Pride. Dat vergeten mensen vaak in het gezellige, mooie bootjesparade en zo. Ja. Pride is een protest. Dus wij staan zeker op alle andere schouders. En ook Black Pride in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk was er al een ruimte voor Black Pride, zwarte queer gemeenschap. En nu dus ook in Nederland. Ja, tuurlijk staan we op de schouders van de mensen die voor ons komen. En wij zijn ook de schouders voor de volgende generatie.
2: Ja, ja. En wat is jouw boodschap voor de Black queer community?
3: In het heel kort, kom gewoon gezellig naar een plek, een ruimte in Westerpark, waar je even kan zijn, waar je kan ademen, waar ook ruimte is voor meer dan alleen maar Pride vieren. Ook vieren dat je zwart bent, ook praten met elkaar over anti-zwart racisme, over neurodivergent zijn. Het is meer dan alleen maar vieren dat je queer bent. Ook je alle andere aspecten van je identiteit.
0: Het is bij de Westergasfabriek, toch? Bij de Westwilde daar.
3: Westwilde, ja.
0: Vanaf hoe laat?
3: De opening is vandaag om 2:00, maar de markt is er al om 2:00. Want er is een markt, er zijn workshops, er is een conferentie. Ik modereer bijvoorbeeld Neurospicy Queer and Black. Er is heel veel. Maar vanaf 2:00 is de opening met een speech van Naomi.
2: Ah, te gek. Nou, er is genoeg te doen. En inderdaad, een plek waar je gewoon echt helemaal jezelf mag zijn. Ik wil jou ook nog even een kleine shout-out geven voor het feit dat jij natuurlijk ook als eerste Caribische auteur en als eerste vrouw van kleur het Kinderboekenweekgeschenk uitbrengt. Wat natuurlijk echt een super mijlpaal is. En dat is, wanneer vindt dat plaats?
3: De Kinderboekenweek begint op 30 september. Maar ik ga morgen al het Kinderboekenweekgeschenk inspreken.
2: Oh,
3: en ook,
2: spannend.
3: Ook dat gaat weer, net als mijn andere boeken... linkt ook heel erg hier aan over... Ja, de Caribische plek in dit verhaal.
2: Ja,
3: in de kinderboekenwereld.
2: Te gek. Het boek heet Terug naar de Schoenenboom.
3: Klopt.
2: Nou, we gaan het in de gaten houden. Miluska, veel plezier vandaag. En dat iedereen inderdaad zich maar lekker vrij mag voelen. Dankjewel, Miluska Meulens.
3: Dankjewel.

0: Even meeklappen. En voor de fans van Eve, 4 november in je agenda zetten. Want dan staat ze in de grote zaal van de Melkweg in Amsterdam. Kan je er zomaar in een wat kleiner zaaltje zien. Want vorig jaar stond ze nog in het voorprogramma van Nelly. En dat was in de Ziggo Dome.
1: Nou, moet ik wel zeggen, ik was laatst ook in de Melkweg. In diezelfde zaal.
0: Ja.
1: Voor het concert van Duran Bernard.
0: Oh!
1: En ik moet wel zeggen, het is wel een hele intieme setting. Ja. Er kunnen best wel veel mensen in, hoor.
0: Ja, ja.
1: Maar toch heb je het gevoel dat je toch wel een soort van samen...
0: Beetje dichtbij bent.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus ik snap wel, als je de kans hebt, dan zou ik zeker gaan. Want het is echt wel echt te gek. Ik heb het ook echt zo ervaren.
0: Dan gaan we zo iets van Duran Bernard voor jou draaien. Want volgens mij heb je hem ook gesproken, toch?
1: Ja, ja, ik was met een goede vriend van mij. Die zei van, wil je meegaan? En toen dacht ik, ja, ja, tuurlijk. En toen had hij backstage... polsbandje.
0: Oh.
1: En toen dachten we van, wat gaan we dan doen? Dus we stonden vooraan het podium. We zagen hem nog voordat hij op moest. En ik dacht eerst, je weet toch, Amerikanen zeggen altijd... Yeah, he my friend.
0: Ja.
1: Nou, we kwamen aangelopen en Duran stond klaar om op te treden. En hij zag hem en zegt, oh my god, Patrick, you're here. Dus hij kwam echt zo aangerend. En dacht ik, okay, you guys really know each other. Ja, ja, ja, ja, ja. En ik werd snel even voorgesteld. En daarna mochten we nog even chillen met hem.
0: Leuk.
1: Boven in de green room met zijn vrienden. En toen heb ik er nog een kleine shout-out uit weet te krijgen.
0: Oh, mooi. Nou, dat hoor je dan zo meteen. Eerst hebben we je hulp even nodig, want het is alweer bijna tijd voor de powerpokkel.
1: Oké, de powerpokkel, ja.
0: Oh, ben je rustig vandaag?
1: Ja, ik was nog even in mijn Duran Bernard verhaal.
0: Oh, het is tijd voor de powerpokkel. Zie, nu gaat die lekker. Ja. Wat hebben we nodig van je? Nou ja, wat is jouw favoriete vakantietrack? Want we draaien deze week vakantieplaten. Het kan zomaar zijn dat je gewoon hartstikke aan het werk bent. Maar toch, voor veel mensen is het vakantie.
1: Of
0: de schoolvakanties zijn gaande.
1: Of vakantie bent aan het zeilen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Zoals gisteren.
0: Oh ja, dat was een leuke. We hadden een dame aan de lijn die zeilde van Nederland naar Zweden.
1: Ja.
0: En die had al die tijd NPO Blend aanstaan. Want het kan gewoon tegenwoordig.
1: Dat kan gewoon, inderdaad. En dus ja, als je op vakantie bent en je luistert naar ons... of je bent gewoon lekker thuis... vakantie aan het vieren of je bent op je werk. En je hebt zoiets van, nou, ik wil echt mijn ultieme vakantietrack horen. Laat het ons dan weten. Download de NPO Luister-app. Klik op Blend en stuur dan een berichtje naar ons... met welke track we voor jou moeten draaien.
2: What's going on? This is Duran Bernard. And you are tuned into the morning show at NPO Blend.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
1: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
0: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
2: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
0: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Ja, goedemorgen. Je hoort zometeen Trey Songz met I Need a Girl. Maar nu eerst het ABC van de Jackson 5.

0: off on three songs.
1: The Morning Show, Cuba and Yasmina.
0: 9 op je woensdagochtend, de week is weer doormidden. Leuk dat je luistert naar de morningshow op NPO Blend. Ja. Het kan zomaar zo'n moment zijn, hè, Yasmine.
2: Ja.
0: Dat mensen op hun werk zijn aangekomen. Mm-hmm. Of dat ze denken, oh my god, ik moet die kids entertainen, want het is zomervakantie.
2: Of je bent net wakker geworden, je doet je radio aan, of je doet je telefoon aan. Je denkt, oh, ik ga even mijn NPO Luister-app aanzetten.
0: En geef me
2: Blend.
0: Wat energie. Ja. Geef me wat power.
2: Cuba, Yasmine, please, give me something.
0: Speciaal voor die mensen is er de Power Pokoe! Want van goede muziek krijg je goede energie. En yes. De vraag van vandaag is, welke vakantieplaats schiet jou te binnen?
2: Ja, we hadden maandag Miguel, die had Egyptian met Hold You.
0: Oh, leuk, ja.
2: Gisteren Deborah helemaal vanuit Zweden op haar zeilboot. Vroeg ze Rihanna aan met Pan the Replay.
0: Wat komt er vandaag binnen?
2: Leila zegt Naughty by Nature van Hip Hop Hooray is mijn zomer classic.
0: Ja, is er wel eentje, ja.
2: Mm-hmm. Colin zegt Jay, Sean en Lil Wayne met Down.
0: Down, down, down, down, down, down.
2: Ga je dat bij iedere track doen? Vind ik wel leuk, ja.
0: Ja.
2: Paula zegt Kendrick Lamar en J-Rock met Money Trees.
0: Ja, die kan ik dan niet doen. Dus ik kan er niet volhouden. Nee.
2: En James zegt Art with Island.
0: Ja, die weet ik ook niet. Art with Island?
2: Ja, Art. En dan de track Island.
0: Oh ja, die ga ik even opzoeken.
2: Oké, die gaan we even opzoeken. En onder andere Sabrina, Paula en Amin vroegen allemaal deze tune. Dezelfde plaats.
0: Meerdere stemmen op dezelfde plaats.
2: Ja, dus ja, we kunnen er ook eigenlijk niet omheen.
0: De vakantieplaats van vandaag is
2: Kevin Little met Turn Me On.

0: Die hoorde met laatste keer. Die stonden natuurlijk op 10 juli in het Zuiderpark in Den Haag. Dat was massaal daar, was enorm. En dat gaan ze nog een keertje overdoen. Op 31 oktober en op 1 november staan ze in de Gashouder bij het Westerpark in Amsterdam.
1: Wake up call.
2: We hebben deze zomer een challenge bedacht.
0: Ja.
2: Ja. Want wat als je je favoriete blendtrack op de menukaart nou ziet staan? Hè? Wat is dat voor jou? Wat heb jij als... track, dat je denkt, oh ja, als die op mijn menukaart zou staan, zou ik dat heel erg lekker vinden.
0: Lekker?
2: Ja.
0: Nou ja, zal ik vast vertellen wat we zo gaan draaien, want die is wel lekker.
2: Nee, wacht.
0: Oh.
2: Vandaag leggen we die uitdaging namelijk neer bij Sarah Sjoukat.
0: Ah ja.
2: Bekend van haar prijsbekroonde kookboek Nomi over de Iraakse keuken.
0: En we zijn dus heel benieuwd welk drankje past bij Breathe van Sean Paul en Blue Cantrell. Goedemorgen, Sarah.
3: Goedemorgen. Hi.
0: Ja, wat is jouw persoonlijke favoriet? Wat bestel je als we even niet aan die muziek denken? Wat staat er dan op de menukaart voor jou?
3: Ja, dat is sowieso mijn Irakese ijstee. Dat heet Noumi Basra. Dat is van zwarte limoen en rozenwater. En dat smaakt heel bitter en zuur, rokerig. Ja, ik hou wel van... alcoholvrije volwassen drankjes.
2: Wat een goeie.
0: Alcoholvrije volwassen drankjes.
3: Ja, die kan je moeilijk op de kaart vinden. Maar als ze er zijn, dan bestel ik ze graag.
2: Lekker. Maar wat bestel je als, als dat niet op de kaart staat? Wat bestel je dan?
3: Tegenwoordig heb je wel meer tonic versies. Dus espresso tonics en dat soort dingen.
0: Je houdt een beetje van dat bittere dus.
3: Ja.
0: Oké, nou, dan gaan we naar de plaat van vandaag. We gaan de Blue Cantrell en Sean Paul draaien met Breathe. Wat past daarbij?
3: Ja, ik had een espresso sorrel bedacht. Die heb ik zelf ook een keer met kerst gemaakt. Dat is echt heel lekker.
2: Espresso sorrel? Wat zit er allemaal in?
3: Oké, je hebt toch de Esma? En dan dacht ik een espresso sorrel. Sorrel is een Caribisch drankje van hibiscus. En daar gaat ook verschillende specerijen in. Kaneel, gember en zo. Oh. En dan met espresso. En dan heb je dus dat fruitige, diepe smaak van die sorrel.
2: Ja?
3: En dan tegenover dat krachtige espresso. En ja, het zijn twee verschillende smaken, maar ze versterken elkaar. En ik vond dat ook bij de track passen. Ook omdat Blue en Sean Paul zijn het niet met elkaar eens. En dat is dus ook in Caribische families zo, dat iedereen, als je vraagt hoe maak je sorrel, heeft ieder zijn eigen antwoord daarop.
0: Oh, wat leuk. Ja, het klinkt wel lekker, toch? En het klinkt ook wel als een wake-up drink.
3: Ja.
0: Want er zit espresso in.
3: Ja. Het is echt heel lekker.
2: Oké. Okay. Ja, ik kan hem niet proberen, want ik hou niet van koffie.
3: Oh.
2: Dus maar, ik ga dan wel jouw ijstee proberen.
0: Maar de rest van de crew?
2: Ja.
0: We gaan ervoor.
2: Ja, zeker.
3: Oké, nice.
2: Dankjewel, Sarah. Dan gaan we luisteren naar jouw muzikale cocktail. Blue Cantrell en Sean Paul met Breathe.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Ik ben dus even in de war, Jasmine. Want deze TQ die je hoorde met Daily, die kennen we ook van Westside. Mm-hmm. En die had al heel lang geen album meer uitgebracht, sinds 2019. Ja. En nu staat er een nieuw album van hem online, Wave Dance Drift, onder TQ. Alleen je hoort hem bijna niet zingen. En je hoort ook niet rappen of zo. Het zijn vooral beats. Oh, dus je denkt, misschien is er een andere TQ die zijn album heeft geüpload naar Spotify. Oh. En dan dat hij bij TQ is beland. En dat TQ dacht, ja, als ik extra inkomsten krijg, waarom niet?
1: Oh, wow.
0: Toch, het is een beetje een rare verhaal. Ja, dus even achterhalen of hij nou een nieuw album heeft.
1: Hij het echt is
0: Wave
1: ook.
0: Dance Drift heet het. Hmm. Of dat het gewoon een andere TQ is. En dat zo even verkeerd beland is bij de verkeerde artiest.
1: Maar het kan ook zijn dat hij nu even iets nieuws doet. Net als, hoe heet dat, die van Outkast die een fluitconcert geeft.
0: Dat zou ook kunnen, ja. Andre 3000.
1: Ja. Het NPO Blend weer. De zon schijnt de hele dag, maar er trekken ook wolken over het land. Er kan hier en daar een bui vallen. Het wordt vanmiddag 22 tot 29 graden.
2: Caribbean Classic.
0: De Caribbean Classic van vandaag komt uit Puerto Rico. En waarom? Omdat de man Don Omar, die ooit de koning van de reggaeton werd genoemd, een strijd had met Daddy Yankee. Helaas is die gewonnen voor Don Omar door Daddy Yankee. Maar goed, die man die komt na jaren deze kant op. Op 30 juni staat hij in de Ziggo Dome in Amsterdam. En straks om 12 uur start de officiële kaartenverkoop op donomar.com. Ik heb gisteren al kaartjes gescoord, want je kon ze in de voorverkoop ook krijgen. Ik heb hem heel vaak mogen aankondigen, dit keer dus niet. Maar ik vind het wel bijzonder dat ik zie op mijn tijdlijn dus heel veel mensen die hier heel spannend over doen, omdat het waarschijnlijk zijn laatste tour is.
1: Oh, ik denk je gaat zeggen die er heel spannend over doen, maar ik ken hem natuurlijk al jaren en ik heb voor hem.
0: Ik heb
1: en nu gaan mensen ineens ineens is ontdekt.
0: Ja, nee, dat heb ik wel, maar het is niet dat we een band hebben of zo.
1: Oh, dat is jammer.
0: Ja,
1: oké.
0: Okay. En ze zijn wel van het geld melken. De kaartjes zijn ook rond de 100 euro, maar je kan dus ook VIP-kaarten kopen.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen in de Ziggo Dome, want je hebt daar niet echt een VIP. Dus misschien bouwen ze die dan.
1: Mm, ja.
0: 400 euro.
1: Wat?
0: Voor de speciale kaarten, ja.
1: Wauw. Ja, oké, dat is next level.
0: Dat is,
1: zo naar een concertje gaan tegenwoordig is niet meer dat je zegt, oh, ik doe dat eventjes.
0: Even gezellig of zo.
1: Nee.
0: Ondertussen kan je naar Yves kan je voor 40 euro in de Melkweg in Amsterdam. Ja. Verschil moet er wezen. Nou ja, goed. Don Omar dus. Waar kennen we die van? Welke track kan iedereen meezingen? Ook mensen die geen Spaans spreken. Dat is deze grote hit van hem. Dale, Don Dale.

0: hoop dat je er ook een goed gevoel van krijgt van deze Feel So Good van Mace. Het is alweer bijna 9:45 op je woensdagochtend. Je luistert naar de Morning Show. En ik wil het even met je hebben over Maya. Want Maya kennen we natuurlijk van grote hits als Case of the X, Girls Damn Sugar. Ze doet ook mee op Lady Marmalade. Maya die had ook een track Moving On met Silk the Shocker. En als je naar die videoclip kijkt, en ik doe dat graag, ik doe dat vaak naar videoclips kijken, dan zie je dat ze Skechers aan heeft. En daarover zegt ze nu in een recent interview dat ze daar spijt van heeft. Sterker nog, ze noemt het haar grootste fashion fail.
1: Them Skechers in the Moving On video were not the play.
2: What? It's so nostalgic to us.
1: They were horrific. My goodness. I know that a lot of girls started wearing them, but they look horrible to me right now.
2: Oh my gosh.
1: I can never put them on. I will not. I'm sorry.
2: You're crushing my heart.
1: No. No. Who told you that was fly?
2: Oh my god. And we all
1: they were not your friends.
0: Ja, dat is toch wel een dingetje, hè? Dat je dan eigenlijk dingen gaat aandoen doordat artiesten dat doen. Ik heb zelfs mijn broek achter ze voren gedragen omdat Criss Cross dat deed. Dus wie weet schiet je er ook wel iets te binnen. Dat je denkt van ja, ik heb dat jasje of dat t-shirt of die schoenen gekocht. Omdat het maar in de mode is. Bijvoorbeeld de G-Unit schoenen van 50 Cent. Die komen weer terug. Die worden weer verkrijgbaar. Van jaren geleden waren die. Ja, die droeg je natuurlijk omdat je de G-Unit cool vond. Of 50 Cent. Toch? Mocht je nog iets te binnen schieten, zo'n fashion fail die je misschien wel hebt gehad omdat artiesten droegen, stuur het dan even door via onze app. Dat is de NPO Luister-app. Klik op Blend en klik op berichtje. Om terug te komen op Maya, dit is haar allergrootste solo-hit, Case of the X.

0: kaarten van die concerten van Bruno Mars in de Arena in Amsterdam. Mocht je hem deze maand willen zien, moet je toch even het vliegtuig pakken. Hij gaat optreden in New Jersey en in Pittsburgh. Locked Out of Heaven van Bruno Mars op NPO Blend. Goedemorgen, Jamie.
1: Goedemorgen.
0: We hadden het even over fashion feels, want we draaiden net een plaat van Maya. En Maya vertelde dat ze in de videoclip van Moving On heeft ze Skechers aan met hele dikke zolen.
1: Wat zijn Skechers?
0: Skechers zijn van die schoenen voor mensen die hun voeten goed willen hebben. Dus een beetje om goed te lopen, zeg maar.
1: Als je platvoet hebt of zo.
0: Ja, zoiets.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Maar bij haar was het een fashion ding.
0: Daar heeft ze spijt van. Dat is haar fashion feel. Wat is jouw fashion feel?
1: Ik heb geen fashion feel,
0: Juba.
1: Nee, joh.
0: Ik vertelde net dat ik mijn broek achter ze voren droeg vroeger.
1: Ja, maar jij bent er ook wel echt een type voor. Die gewoon mee wil
0: lekker
1: gaan
0: meegaan,
1: met de hype.
0: Met de hype, zeker weten. Het was voor Criss Cross. En ik ben niet de enige. Douglas die stuurt echt berichtje. Hij zegt, broek achter ze voren. Eindelijk iemand anders gevonden die dat ook deed. Al mijn vrienden verklaarden me voor gek. Maar ik vond het dope. Respect, Juba.
1: Wauw.
0: Ja. Het was ook niet comfortabel.
1: Wat doe je vandaag de dag dan nog?
0: Ik heb een Pata t-shirt aan omdat ik dat cool vind.
1: Ja, dus een beetje straat ben je gewoon.
0: Ik denk dat je dingen cool vindt door de mensen om je heen, toch? Uiteindelijk. Want er zijn ook mensen die het cool vinden om een haar in een scheiding te doen en een Ralph Lauren blouseje te dragen. Ja, dit komt een beetje door je omgeving.
1: Ja, ik ben gewoon niet zo gevoelig voor trends.
0: Patrick Ewing schoenen stuurt iemand. Een pleister op je wang van Nelly, van Joey. Oh ja, dat is ook wel. Aussies dragen omdat je gabber bent, krijgen we van Mark.
1: Oh ja, oké. Okay. Maar dat snap ik nog. Dan ben jij zeg maar onderdeel van de cultuur echt.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja. It's a culture thing.
1: Maar goed, een pleister op je wang gaan plakken omdat Nelly dat doet, vind ik toch een beetje raar.
0: Ja?
1: Ja.
0: Als het gewoon een trend is. Ja, het kan
1: ja,
0: gewoon.
1: Ja, natuurlijk.
0: Waar heb je
1: ik
0: er
1: ook zeg maar nog steeds.
0: Je hebt ook een Yankees petje op.
1: Je hebt toch zeg maar jaren geleden dat die Ugly Dead shoe zeg maar een soort hype werd. Die hype is helaas nog steeds niet voorbij.
0: Maar je vindt de Yeezys.
1: Ik vind nog steeds hele lelijke schoenen.
0: Oh ja. Ja, die Yeezys 350 van die sokschoenen.
1: Ja, ik weet het niet.
0: De slippers komen weer terug, hè? De Yeezy Slides, die gaan ze weer verkopen. Ja.
1: Die zitten echt in, hè?
0: Ja, en ik zag dus Pharrell, die heeft ook zijn eigen samenwerking met Adidas.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Jellyfish.
1: Ja, ziet er
0: ook
1: die
0: gaan
1: uit.
0: Ook over de toonbank voor 1000 euro. Ja, want die zijn ook binnen no time uitverkocht.
1: Ja, het is allemaal verschrikkelijk.
0: Schaarste creëren.
1: Ja, ja.
0: Ja, oké. Okay, terug naar Jamie's Jams. Want dat is de show die je zo meteen hoort tussen 10 en 1.
1: Ja,
0: en daarin.
1: Doen we lekker wat we zelf willen. Niet
0: staat
1: mee op
0: artiest
1: de
0: Usher centraal.
1: Usher. Ja, My Way hebben we al staan. En gisteren kwam iemand met een mooi verhaal over Burn. Want diegene die had Usher gezien nog in zijn jonge jaren. Toen hij nog ergens in een kleine venue optrad. En jaren later in de Ziggo Dome.
0: Ja.
1: Ja, nog steeds even goed.
0: Oh ja.
1: Ja, dus als je bepaalde herinneringen hebt, bepaalde artiesten die je ooit gezien hebt, bepaalde tracks. In het geval van Asje, geef ze alsjeblieft door via de NPO Luister-app.
0: Laat het even weten aan Jamie. Klik op Blend en klik op berichtje. Veel plezier met Jamie's Jam zometeen en een hele fijne woensdag. Succes vandaag. Ik heb er nog eentje voor je, nog net voor het nieuws van 10 uur. Dit is Baby By Me van 50 Cent en Nio.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Jamie.
2: Yes, Jamie's Jams met het geheim achter de loot van Jennifer Lopez zometeen. Je hoort ook flinke namen, New Edition. En eerst hier Ultimate Chaos en Casanova.

Nieuw edition in het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. Welkom, NPO Blend. Jennifer Lopez hoorde je ook nog. Vorige maand 57 geworden en ziet er nog altijd uit om door een ringetje te halen. Is ze zichzelf ook echt heel bewust van, want het gaat allemaal niet vanzelf, zegt ze. En haar geheim zit niet per se alleen in diëten, maar vooral in consistent trainen. Zij gaat 3 tot 4 keer per week naar de gym en komt met een belangrijke tip voor vrouwen boven de 50. Zijn haar woorden: naarmate we ouder worden, verliezen we spieren. Dus ja, we moeten spieren opbouwen om er jeugdig uit te blijven zien. Dus niet alleen cardio, maar gewoon met gewichten aan de slag. Hey, en mocht je geïnteresseerd zijn in de details, de oefeningen die onze J-Lo vaak doet zijn de Revolved High Lunge, Literal Raise, de Thruster, de Split Squat, de Triceps Kickback. Naarmate we ouder worden, verliezen we spieren. Dus ja, we moeten spieren opbouwen om er jeugdig uit te blijven zien. Dus niet alleen cardio, maar gewoon met gewichten aan de slag. Hey, en mocht je geïnteresseerd zijn in de details, de oefeningen die onze J-Lo vaak doet zijn de Revolved High Lunge, Literal Raise, de

eigenlijk een hele verdrietige of duistere betekenis hebben. Ik bedoel, Outkast, hey ja, super vrolijk, lekker meezingen, lekker meedansen, shake it like a Polaroid picture, weet je wel. Maar eigenlijk is het één groot echtscheidingsdrama. Het gaat over mensen die ja, maar samen blijven omdat ze niet alleen willen zijn. Ja, en deze Snow in vorm ook, zo'n track waar je vrolijk van wordt. Maar het gaat gewoon over een snitch, hè. Snow die werd in de 90's opgepakt voor pogingen tot moord en mishandeling. Nadat hij verraden zou zijn. Niks van waar volgens Snow. Maar deze informer die krijgt nog wel met karma te maken, zegt hij. A licky boom boom down, shut down! Goed, er zijn er ook tracks die helemaal niks aan de verbeelding overlaten, zeg maar. Die zeggen precies wat het is. Je hoort de emotie, de waarheid, het echte verhaal. In dit geval van Amy Winehouse.

supersterren ontdek je hier bij Blend, Elmin en Lightwork in Jamie's Jams. Meer classics zometeen. Just Stone, Jay-Z en Janet Jackson op de line-up. Onderweg naar de woensdagmiddag die er droog uit gaat zien met 22 tot 28 graden.

0: Nikki, baby.
1: Ja, van 153 tracks, hoeveel zullen er van Jay-Z zijn, denk je? Komende dinsdag is het zover, bestaat hiphop 53 jaar, gaan we vieren hier bij Blend. Met de hele dag vanaf 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds, de 153 beste hiphop tracks of all time. Je kan je favorieten doorgeven via nploblend.nl, kan nog tot en met vrijdag. Maar zometeen wil ik alvast even een track draaien waarvan jij zegt, nou, als het aan mij ligt, mag dat de nummer 1 worden. Wat is nou de beste hiphop track aller tijden? Is dat The Message van Grandmaster Flash? Is dat iets van Coolio, Tupac, Jay-Z, Biggie? Denk er even over na. Pak dan de NPO Luister-app erbij. Ga naar Blend. Stuur me even een berichtje. Stuur even een gratis berichtje naar de studio toe. Met een track die wat jou betreft bovenaan mag eindigen in de hiphop top 153. Doe me een klein beetje voorpret zometeen in Jamie's Jams. Krijg heel Kalani, Usher, Black Eyed Peas en nu Miss Janet Jackson.

0: 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie in Bakkalandse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 4:15 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook 3 andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen 2 Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.

0: all-time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Jamie.
1: Yes, naast de throwbacks ook nieuw Nederlands talent zometeen in Jamie's Jams. We gaan terug in de tijd met Tanya Stevens en eerst onze vrienden van Postman. Dit is You Wait.

0: het is het fijne geluid van Oktober London. She Keeps Calling in Jamie's Jams. Naughty by Nature en 112 hoor je binnen nu en een paar minuten.
1: Ben presents de hiphop top 153.
0: Dinsdag is het zover. Vanaf 8 uur 's ochtends hoor je de hele dag de hardste en de beste bars hier in de viering van de hiphop top 153. Tot 6 uur 's avonds alleen maar bangers. Alleen maar fijne hiphop tracks. Ja, en het is belangrijk dat je je favorieten even doorgeeft, zodat je zeker weet dat ze voorbij komen volgende week dinsdag, wanneer hiphop 53 jaar bestaat. Heb je het al gedaan? Je stemlijstje ingevuld via nploblend.nl. Neem even een minuutje. Lekker in de tijdse de baasse tijd. Ja, waarom niet? Als je toch lekker achter dat computertje zit. Komt helemaal goed. De vraag is in Jamie's Jams even deze week. Wat is nou een potentiële nummer 1? Wat mag wat jou betreft hoog eindigen in die lijst? Thanks voor alle berichten via de NPO luisteren. Ik zie een bericht van Christina. Zij schrijft: ik hou van Nederlandse hiphop. En als je mij vraagt wat er op nummer 1 moet komen, dan kan dat er maar 1 zijn. En dat is Extinction met Spraakwater. Ja, natuurlijk de
2: nummer 1.
0: Mooi, ja, dat hij het zelf al een beetje aanvoelde. Dat hij het zelf al een beetje aankondigde toen de tijd. Ik ga hem voor je draaien. Een kleine pre-party hier op de radio.

Larry by Nature bij NPO Blend. Je luistert Jamie's Jams elke dag bij je om je door de werkdag heen te slepen. Ja, ik word altijd een beetje onrustig als ik even een tijdje geen Beyoncé meer heb gedraaid. Dus nou, daar moeten we even wat aan doen. Komt een pareltje voorbij zo meteen. Lekker. Ik zag dat Britney Spears ook helemaal into Beyoncé is tegenwoordig. Hè? Ze heeft dat laatste album Cowboy Carter op repeat staan, schrijft ze op de Instagram. Gaat natuurlijk niet zo heel goed met Britney, hè? Als in, ja, ze is wel een soort van vrij. Maar ja, zo ontzettend veel klappen van de molen gehad de afgelopen jaren. Ja, dan al die rare dansvideootjes en zo. Ja, het heeft iets treurigs, toch? Britney, waarom gaat ze niet gewoon lekker muziek maken? Kan ze dat niet meer aan? Zou kunnen, hè? Britney, goed. Ik weet dat ze altijd naar dit radioprogramma luistert. Sorry, Britney, niks van Cowboy Carter. Maar we gaan wel even verder terug in de tijd zometeen. Je krijgt ook The Roots met The Seed. Nederlands talent Bunny Hunt.

Snat ook niet vergeten. Die krijgt veel te weinig credits. Onze notenvriend The Seed hoorde je in Jamie's Jams. 10:50 op deze woensdagochtend. Hey, ga je lekker? Staatje van de zomer of zitten we er nog middenin? Ik heb geen idee. Ik ga gewoon door als een trein. Geen idee. Welke dag is het?

Miss Jams, onderweg naar woensdagmiddag. Gaan we doen zometeen met het vervolg van de zoektocht in Blend Essentials. We zijn op zoek naar de 5 meest iconische tracks van Usher. Hoe dat gaat met die zoektocht, dat hoor je zometeen. Na 12 uur met onder andere John Legend, Cool and the Gang en Emery in het voorprogramma. Het is allemaal waanzinnig. Lekker hier blijven en eet smakelijk als je gaat lunchen zometeen. Neem Blend lekker met je mee. Geniet je nu van One Colorway. Dit is Kinji.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Jamie.
2: Yes, van harte welkom. De meest muzikale lunch van Nederland brengt je zometeen The Emotions. Best of My Love. Kanye West komt eraan en eerst John Legend. Hier is Save Room.

0: leuk uit allemaal, toch? Het huisje, lekkere plantjes daar. Mooiste vies, ja, een goed behangetje. Ja. Het is het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. Welkom bij NPO Blend.
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: Met de Emotions en Best of My Love. Je luistert Jamie's Jams, Jarul, Ashanti en Burna Boy staan voor je te popelen om hun mooie liedjes voor je te gaan zingen. Maar eerst heb ik een vraag aan je. En dat is, ben je een beetje een liefhebber van Usher? Van de fijne R&B-muziek die Usher maakt? Misschien de fijne slow jams? Of ben je meer van de clubhits? DJ Got Us Falling In Love? Yeah, noem ze allemaal maar op. Ja, het is even de vraag die deze week centraal staat hier. Want we zijn op zoek naar zijn 5 meest iconische tracks. Zijn essentials. En we zijn al aardig op weg. Maandag was het...

Vraag is, welke vijf zijn zo ontzettend belangrijk geweest voor zijn carrière? Absolute essentials die zijn muzikale bestaan een beetje samenvatten. Heb je een goede suggestie? Geef hem door via de NPO Luister-app. Ga even naar Blend, stuur een berichtje deze kant op met jouw favoriete Usher-track. Ga ik hem zo voor je draaien en toevoegen aan de lijst met zijn essentials.

0: Blessed, Jamie's Gyms, Mary J. Blige, Coming Up Here, zometeen.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Thanks voor alle berichten in de NPO Luisterapp als het gaat om de Essentials van Usher. 5 liedjes van deze man, die al meedoet sinds de jaren 90. Toen al grote hits scoorde en dat eigenlijk nog steeds doet, hè, de laatste jaren. Ik heb begrepen dat hij ook vandaag de dag live nog steeds waanzinnig is. Zoals hij dat 20 jaar geleden ook was. Speelt echt al een hele tijd dus mee op het grote wereldtoneel. En de vraag is, welke tracks zijn zo iconisch dat iedereen ze een keer gehoord moet hebben in het leven? We hebben staan My Way en ook Burn op de lijst. We kunnen nog alle kanten op. Ik zie ook heel veel goede suggesties voorbij komen. Gerald, die stuurt, wat dacht je van Nice and Slow? Ja, ik vind dat een goede, Gerald. En weet je wat, sterker nog, ik vind dat we er niet eens heel veel woorden meer aan vuil moeten maken. Want hier is die.
2: Blend Essentials. 3.

zometeen vanaf 1 uur Ciana gaat horen met een line-up om je vingers bij af te likken. Missy Elliott, TQ en The Bread heeft ze onder andere voor je meegenomen. Onderweg naar een gloednieuwe middagshow straks om 4 uur. Morgen 10 uur, nieuwe editie.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïens transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer is zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: los waar je ook mee zit. I got you van 1 tot 4.
1: Elke dag na je lunch brengt ze tracks een hele bunch. Van Beyoncé, Bruno Mars tot Chaka Khan.
0: En zometeen de Brat.

in de hiphop top 153. Ja, dan gaat er toch wel echt iets gruwelijks mis, hè? The Brat, Funkified NBO Blend. Dit is de plek waar we alleen tunes draaien, waar je blij van wordt. Onze luisteraar Chris is er weer bij. En die app dat Blend toch wel een vaste ritueel begint te worden in zijn leven. I love that for us. Chris, tof dat je erbij bent. Zometeen Rihanna en Eminem. Niet samen, al hebben ze natuurlijk wel 2 keer samengewerkt. Love the Way You Lie. En daarna ook weer voor The Monster. Allebei grote hits. Maar ja, natuurlijk niks vergeleken bij de track waarvoor hij in 2003 zelfs een Oscar won. Ja, was beste originele filmsong. Groot moment in de muziekgeschiedenis. De eerste hip-hop track die dat ooit wist te doen.

kant op. De milkshake van Khalid staat klaar en drie keer raden wie die heeft geproduceerd. Nu krijgt hij dubbele credits, want hij staat erop als de Neptunes en Pharrell Williams. Het is weer lekker gezellig in de NPO Luister-app. En ik zie dat er heel veel luisteraars struggelen met hun lijstje voor de hiphop top 153, wat ik snap. Want ja, er is natuurlijk maar plek voor 10 tracks op de website. Dus als je mij even laat weten welke track de top 10 niet heeft gehaald, dan kan ik het zo nog even voor je draaien. Wat is jouw nummer 11? Ja, toch even, nou, ik wil niet zeggen het minder geliefde kindje, maar ja, je kan er maar plek hebben voor 10. Wat is jouw nummer 11? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Krijg je een beetje de best of both worlds. Volgende week dinsdag de

Thanks voor het doorgeven van al je favoriete hip-hop tracks voor de Hip-Hop Top 153. Ik zie heel veel goede keuzes in die top 10 staan. Zo goed dat je soms vergeet welke dan zijn afgevallen. Daarom mijn vraag of je je nummer 11 met mij kon delen via de NPO Luister-app. De track dan die de top 10 net niet heeft gehaald. Arjen zegt ja, ik moest Lollipop van Lil Wayne eruit gooien. Ai. Serenity moest The Way You Move van Outkast laten gaan. Ook pijnlijk. Maar Chantal die stuurde me iets wat me eigenlijk een beetje verwarde. Die zei Calm Down van Anderson .Paak. En toen dacht ik, huh? Is dat hiphop? Maar als het niet hiphop is, wat is het dan wel? Ja, want hij zingt en hij rapt. Maar hij is daar

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing. Dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan D. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

Save My Legs and Sometimes I Don't. Ja, leuk dat het zomer is. Het was haar allereerste single, meteen een statement. I'm not the average girl from your video. Liedje over jezelf leren accepteren. In een tijd dat het schoonheidsideaal toch wel heel iets anders vertelde. Maar goed, de andere die ik voor je heb meegenomen, die is toch ja, minstens zo goed.

Brown Skin. Poeh. Lastig, ik mag natuurlijk maar een klein fragmentje ervan laten horen, want je moet kiezen, maar ik heb hem bijna helemaal uitgespeeld. Dus ik denk dat ik wel weet welke ik wil horen. Toch vind ik Video ook heel erg lekker. Dus laat hem even weten welke wil jij horen. A. Video van India Arie of B. Brown Skin.

liefdesverklaring aan de zwarte schoonheid. Ja, allebei supermooi. Allebei een hele mooie boodschap. Al toch zie ik wel dat er echt één favoriete track is. Het is de track waardoor je haar voor het eerst ontdekte. Net als onze luisteraar Suzanne.

zonnetje in huis bent. Sunflower van Post Malone en Swae Lee. Je luistert naar NPO Blend, Siana hier. Ik hou je gezelschap tot 4 uur. Ik weet niet of je in een relatie zit. Misschien ben je wel bewust vrijgezel. En dat gebeurt ook steeds vaker, hè? Het lijstje met eisen die je hebt van een partner wordt steeds langer. Maar goed, ik vind dat je het verdient.

Nieuwe muziek van Lila James op NPO Blend. Al klinkt hij wel lekker oud en vertrouwd, vind je niet? Nog even, dan is het weer tijd voor de uithaal. Vandaag ook weer eentje die je niet verwacht. Komt aan voor je. Eerst nog de Signs van Ome Snoop en Justin Timberlake.

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Siana.
1: Zometeen de track die door miljoenen vrouwen is gezongen. Of ze nou in een relatie zaten of niet. Hey, if you like it, then you better put a ring on it. Top.

En je bent mooi op tijd, want we spelen zo meteen het spel waar zelfs de grootste muziekkenners op stuk lopen. De uithaal. Laat ik je een paar seconden van de stem horen, niet meer dan dat. En ik zeg je, 9 van de 10 mensen die meedoen, die zitten er helemaal naast. Gisteren kwamen onze vaste luisteraars ook al niet uit. Wilma en Darnell. Dus ik ben benieuwd als jullie nu ook meeluisteren of het vandaag wel goed gaat. Luister goed. In welke track hoor je dit ook alweer? Ja, nog één keer.

app. Nog één keertje luisteren dan maar. Ja, Marky Mark en The Funky Bunch, Good Vibrations. En die Marky Mark, ja, die was nog niet de acteur die jij nu kent. Dit was jaren voordat hij beroemd werd met films als Ted of The Departed. Mark Wahlberg.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. De Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, Howie.
2: Hallo, Wansi.
1: Fafi.
2: Mide, Fafiu.
1: Ja, I go.
2: Hoe was de vakantie?
1: Mino Apcinso, Eri.
2: Ja, dat begrijp ik.
1: Ik ben een beetje moe.
2: Ja.
1: Maar we gaan het zo meteen over de vakantie hebben. Ik ben er weer. Ik wil zeggen opgeladen. Dat is niet helemaal waar, maar dat zo meteen dus. Maar het is vandaag de sterfdag van iemand die door Dave Chappelle heel goed is nagedaan. Of was het niet Dave Chappelle die hem nagedaan?
2: Zeker dat het Dave Chappelle was.
1: I'm Rick James, bitch! Ja.
2: Legendarische scène.
1: Hij is sinds 2004 niet meer onder ons. En daarom dacht ik, zullen we in goed gejat nummers doen die geïnspireerd zijn op een nummer dat hij heeft geproduceerd.
2: Goed idee.
1: Wat dacht je van deze van... ik pak even de verkeerde erbij. Wat dacht je van deze van Adina Howard? Sampled. Ja, of deze van LL Cool J. Sampled. Ja, ze gebruiken allebei een stukje van die tekst van de Mary Jane Girls, All Night Long. Ook een geweldig nummer. Maar welke van de twee moeten we zo meteen dan in zijn geheel gaan draaien? Dat is de vraag.
2: Mm-hmm.
1: Jij hebt al je voorkeur uitgesproken op Instagram.
2: Ik zelf?
1: Ja.
2: Ja, iedereen snapt natuurlijk. Je gaat voor Adina mijn naamgenoot.
1: Ja. Nou, dan ga ik voor LL Cool J. En waar jij voor gaat, kan je dus laten weten via de NPO Luister-app of het even doorgeven via de poll op Instagram.
3: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nploblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. NTR, 1C en Howard.
1: Natuurlijk niet alleen hiphop vandaag in Bridge the Gap, maar ook R&B, Fantasia, die hoor je straks. En nu Blackstreet, dit is Fix.

0: het woord. En dan gaan mensen nog steeds... Woe! Net als wij hier altijd doen bij This Is How You Do It van Montel Jordan. En all the chickenheads, be quiet! Ja, oké, jij en ik niet natuurlijk, maar de gemiddelde persoon die dan...
1: Ik snap je.
0: Daarvoor begonnen wij met Blackstreet en Fix.
2: Dit is Bridge the Gap. Met 1C en Howard. This is Bridge
0: the Gap. Ja, want dat zijn de wij naar wie je luistert, 1C en Howard. We zijn weer compleet. Iedereen is terug van vakantie. Zeer zongebruind ben jij.
1: Ja. Het is hard gegaan.
0: Ja.
1: Veel op het water doorgebracht en dat gaat het altijd goed.
0: Zo, ik wou zeggen. Ik ben terug van 3,5 weken Sweetie Stranang.
1: Hoe was het?
0: Ja, heerlijk, want ik heb bijna niks gedaan.
1: Ja, maar dat is toch de bedoeling van vakantie?
0: Ja.

0: z'n drietjes. Dus we waren er met z'n allen. Mijn zusje had van alles gepland. En toen dacht ik, oh, maar moesten wij niet ook dit, moesten wij niet ook dat? Maar wij zijn die mensen niet.
1: Oh, ze had dingen gepland voor zichzelf?
0: Ja, ja.
1: Ik dacht even voor iedereen.
0: Nee.
1: Dus zij had de druk,
0: ja.
1: Terwijl jij in het chillen was?
0: Eigenlijk wel.
2: Heerlijk.
0: Ja, goed,
1: daar geniet je er nog meer van.
0: Ja, ja, ik had alleen wel één probleempje.
1: Huh?
0: Eten.
1: Hoezo?
0: Ja, alles is kip.
1: Nou, ik moet je zeggen dat de laatste keer dat ik in Suur was, vond ik wel dat het vegetarisch aanbod makkelijker is geworden.
0: Echt waar? Nou, die ervaring deel ik echt totaal niet. Ik heb echt gestruggeld. Echt gestruggeld. Ik heb veel meer vis gegeten dan normaal. En op een gegeven moment komt de Tillo en de Bacabana en de Pichil in je neus wel een beetje uit.
1: Ja, dat is dan wel waar. Want je hebt natuurlijk

0: die had moxalesi gemaakt. Dat is gemengde rijst. Daar zit normaal van alles in aan vlees. Ik eet geen vlees. Hij zei, je kan het eruit halen. Toen ging ze echt hele kleine stukjes kip eruit plukken. Ik zo, nee, tante Jeanette hoeft echt niet. Ja, dus nou ja, dat was de struggle van de vakantie.
1: Maar al met al...
0: Ja, ik ben er weer. Wel een beetje jetlaggy. Dus ik moest om 10 uur sporten en ik werd om 9:45 wakker.
1: Wauw.
0: Ja, dus dat
1: heb
0: werd...
1: Heb je extra gesport? Je begon met cardio.
0: Nee, ik ben toch maar gegaan, een half uurtje gepakt. Maar ik wil nu, als jij aan het luisteren bent, vragen... wat moet ik doen tegen die jetlag? Wat zijn jouw tips? Of zeg je, ja, gewoon, die zijn er niet. Je moet het gewoon ondergaan. Laat het even weten via de NPO Luister-app. Wat is jouw geheim tegen een jetlag? Hou jij een voorschotje?
1: Gewoon zo lang mogelijk wakker blijven. Zodat je meedoet in het ritme hier.
0: Ja, ik ging om 10:50 slapen.
1: Nee, dat is te lang. Dus je moet ergens tussen 10 en 11... want je moet meekomen in het ritme.
0: Okay,
1: als je half 1 gaat slapen, is het te laat.
0: Ja.
1: En dan zou je zelfs...

via de NPO Luisterapp. Snow Allegra die is onderweg in Bridge the Gap met I Want You Around. Maar eerst hip-hop van Hollandse bodem. Dit zijn de Spookrijders en Klokkenluiders.

0: Wat?
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, net hoorde je Snow Allegra en I Want You Around. Het is tijd voor een spelletje, Howard.
2: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
0: Quizmaster Daniel, hallo.
3: Goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoor dat Howard er alweer zin in heeft.
1: Zeker.
3: Ja?
1: Zeker na die winst van gisteren.
0: Ik wil even weten, want jij bent de vaste quizmaster de afgelopen weken. Ben jij een rechtvaardige quizmaster geweest?
3: Voor mezelf altijd.
0: Jij vindt
3: Nee, maar Howard moet dat
0: wij
3: even
0: van
3: beoordelen. Ik probeer het zo eerlijk mogelijk te doen.
1: Ik vind je rechtvaardig, maar ik vind je soms iets te soepel.
3: Ja, oké. Okay.
0: Hij is niet streng genoeg.
1: Nee, want we hebben gewoon... Als je protesteert, dan lig je eruit. En sommige mensen, ik ga hun naam niet noemen... die protesteren vaak.
0: Ja.
1: En eigenlijk...
0: ben je gedisqualificeerd
1: dan? Dat was de regel die we ooit hadden gemaakt.
0: Oké, okay, zullen we die regels dan toch nog eventjes een keertje doornemen?
1: Even aanscherpen.
0: Ja, oké. Okay. Dus de regel is... Quizmaster Daniel die vertelt de vraag 3 opties. We moeten ze allemaal afwachten.
1: Ja.
0: Dan
1: als je
0: pas
1: te vroeg
0: je
1: bent, gedisqualificeerd.
0: Precies.
1: Ja.
0: Je noemt eerst je naam, dan mag je antwoord geven.
1: Precies.
0: En dat is het, toch?
1: En dat is het.
0: Ja.
3: Ja, nou ja, en als je het fout hebt, dan mag de ander een poging wagen.
1: Precies.
3: Ja, ja. Goed.
0: Okay.
3: Dus ik heb 3 vragen inderdaad voor jullie. Over het nieuws van de afgelopen dag.
1: Mm-hmm.
3: Ook een sportvraag, geen voetbalvraag, Howard, want daar hou je niet van.
1: Nou, het is natuurlijk niet van houden, hoor, maar ik volg het niet. Kijk, met WK een beetje, omdat het dan zo domineert. Maar ik ben niet iemand die normaal de competitie helemaal bijhoudt... van wie in welke minuut met welke voet.
3: Nee, precies. Oké. Okay. Jullie strijden voor een track.
1: Ja.
3: Ja. De winnaar die mag een plaat uitkiezen. En dan kijk ik nu meteen naar Howard. Welke plaat ga jij uitkiezen?
1: Stilo van 702.
3: En Wansie?
0: Ik ga voor Total, Missy Elliott en Timbaland. What About Us?
1: Ook lekker.
0: Ja.
3: Top.
0: Yeah.
3: Gaan we naar vraag 1. Een gast uit Engeland die reed een hele mooie en dure Jaguar I-Pace. Maar door financiële problemen kon hij die auto niet meer rijden. Want hij kon hem niet meer betalen. Hij wilde er daarom vanaf. En wat had hij dus uiteindelijk bedacht? En let op, het is een beetje omslachtig geweest. Om van die auto af te komen en dus van de kosten. Is dat A, hij verkocht hem gewoon, net als iedereen zou doen. B, hij reed expres de auto kapot en zette vervolgens een ongeluk in scène. Of C, hij verhuurde hem aan Uber-chauffeurs.
0: Wonsie, ik gok dat het C is, want dat klinkt heel grappig.
3: Ja?
0: Ja.
3: Dat is helemaal fout. Oh.
1: Dan is het B.
3: Dat is helemaal goed, inderdaad. Ja. Hij heeft, en het domme was, er zijn natuurlijk van die camera's langs de weg. Dus ze hebben beelden hebben ze op een gegeven moment opgeklaard.
1: Nee, ze hebben hem gebast.
3: Ja, ze hebben hem gebast, inderdaad. Ja. Hij reed volgens mij 168 mijl.
1: Wow.
3: Dus dat is nog even een stukje harder. Dat is meer dan 200 kilometer.
0: Wat een
3: sukkel. Terwijl hij aan het telefoneren
0: leven
3: was. En nou ja, goed, hij probeerde dat ding inderdaad ook totaal los te rijden. Dat was gelukt, maar ja, daar zijn ze dus later achtergekomen.
1: Nu was hij nog duurder uit.
3: Dus nu is hij nog duurder inderdaad uit. Gaan we naar de sportvraag. De Tour de France voor vrouwen, dat is, daar is een ware BH-gate ontstaan.
0: Ja.
1: BH-gate?
3: Kijk. Wansie die heeft dat gevolgd. Renners die, of rensters die vullen hun BH extra voor een grotere boezem tijdens het tijdritten. Maar ja, dat mag niet. Maar waarom doen ze het dan? Is dat A voor de likes op social? Is dat B voor de veiligheid als een soort van airbag? Of C is dat voor betere aerodynamica?
0: Wansie.
3: Oeh ja, Howard was wel eerder, hè?
1: Ik gok C.
0: Dat is het.
3: Dat is helemaal goed gegokt, inderdaad, ja.
1: Ja. Maar dat is toch ook raar, want die mannen willen toch allemaal zo min mogelijk. Zo...
0: Misschien omdat ze meer heupen hebben of zo, vormt het met de lucht. Nou ja, laten we een wielren-expert hier of een aerodynamiek-expert daar meer over. Okay. Mistral, die gaat ons soelaas bieden, denk ik.
3: Ja. Gaan we voor de vorm nog even de laatste vraag doen. Die gaat over de politie op Mallorca en in andere delen van Spanje. Die zien een klassieke zakkenrollenstruc weer terug. Komen, die van vroeger. Deze wordt genoemd de Ronaldinho-beroving.
0: Oh?
3: Ja. Wat houdt die methode in? Is dat A, de dief loopt op iemand af, doet alsof het een bekende is, geeft hem dan vervolgens een vriendelijke knuffel en gaat dan in je zakken? Is dat B, de dief die komt voetballend op je af en terwijl je de bal probeert te pakken, jat hij je spullen? Of C, met een biertje op het strand liggen totdat iemand even niet op zijn spullen let en die dan meeneemt?
0: Nou... Wansie, ik denk A.
3: Dat is helemaal goed. Je hebt er niks aan verder, maar het was wel goed.
0: Nou, ik heb er wel wat aan. Ik heb een punt gescoord.
3: Ja,
0: ik ben heel positief.
1: En als dus een vreemdeling op je afkomt in Spanje niet begroeten?
0: Nee. Ga ik niet doen. Nou, moet je hier eigenlijk ook niet doen, toch?
1: Nee.
0: Dit is 702 voor de winnaar van vandaag van de nieuwsquiz. Howard.
1: Dank u.
0: Stilo. Met ook Missy Elliott. Hartstikke leuk.
1: Ja, dat dan weer wel.
0: Ja,

0: Nieuwe muziek van B2K staat zometeen voor je klaar in Bridge the Gap.
1: Nieuwe muziek?
0: Nieuwe muziek.
1: Oh, spannend.
0: Ja, man.
1: Ja, it's been a while.
0: Ja, de mensen zijn excited. Ik keek net eventjes naar de reacties onder de clip daarvan.
1: Mm-hmm.
0: Zo. Ja, nee, dus dit belooft

0: Dit is een zeer volwassen sound voor de tieners die B2K, de mannen van B2K waren.
1: Ja, nee, zeker. Ik vind het ook een verrassend nummer.
0: Ja.
1: Ja, het heeft iets volwassen, iets laid backs. Het is wel nieuw, maar niet met een soort gevoel van... Wah!
0: Nee, precies. En ook niet, we proberen iets wat nee, we eigenlijk niet zijn.
1: Ja.
0: Nee, ja, dit is een geslaagde comeback.
1: Dus ik snap dat enthousiasme.
0: Ja, B2K hoorde je net in Bridge the Gap met Mileage. Ik ben gisterochtend teruggekomen van vakantie. Het is zeg maar zo'n vlucht, je vertrekt in de middag... en dan kom je 's ochtends aan op Schiphol. Mm. Je neemt je natuurlijk voor dat je in het vliegtuig gaat slapen. Maar ja, met een kind van 5 naast je lukt dat toch niet al te best.
1: Uitdaging.
0: Ja, hashtag uitdaging, zeker. Dus er is niet heel veel geslapen, waardoor ik gisteren, nou ja, op de bank wegviel, aan de eettafel, eventjes in slaap was gedommeld. Mm. Maar ik dacht, ik hou vol. Uiteindelijk gaan slapen. Ik werd vanmorgen veel te laat wakker voor een afspraak die ik had. En die jetlag, die is er dus gewoon. Ik ben zo benieuwd, wat zijn nou tips tegen jetlags? Dat hebben we net gevraagd en er zijn wat reacties binnengekomen via de NPO Luister-app. Rashid die zegt, ik doe alsof er geen jetlag bestaat. Meteen douchen, koffer in de hoek, de volgende ochtend gewoon werken. De eerste dag ben ik een zombie en daarna gaat het wel.
1: Nou ja. Een beetje mijn aanpak. Ik doe niet aan jetlag.
0: Ja,
1: maar... Gewoon meteen meerennen in het ritme van de plek.
0: Maar ben je dan niet kapot moe?
1: Ja.
0: Je geeft daar niet aan toe.
1: Nee, dus dat gewoon knallig.
0: Oké. Naomi die zegt, ik plan altijd 1 extra vrije dag na mijn vakantie... want anders zit ik op kantoor naar mijn scherm te staren... zonder dat ik iets in me opneem.
1: Mm.
0: Ja, ja, dat is wel het meest wenselijke. En Winston die zegt ook, na Suriname heb ik altijd het gevoel... dat in Nederland mensen veel te vroeg beginnen. Want wie bedenkt dat je moet werken om 9 uur? Nou ja, wij gelukkig niet, toch? Wij werken om lekker in de middag, dus...
1: Maar in Suriname beginnen ze toch veel eerder met werken?
0: Oh ja.
1: Dat begint alles om 7 uur.
0: Oh ja, want anders wordt het te warm.
1: Ja.
0: Oh ja. Winston.
1: Ik ben benieuwd naar welk deel van Suriname Winston gaat.
0: Waar ze niet werken misschien. Jennifer heeft ook nog een tip. Ik neem melatonine als ik terugkom. Het is niet altijd nodig, maar bij Amerika helpt het me echt.
1: Zie wat ik zei. Ja. Lichte slaapmedicatie. Ja. Dat kan echt helpen.
0: En Lisa, jij hebt de echt gouden tip, begrijp ik.
2: Ja, gewoon niet vliegen.
1: Dit meen je niet. Ah. Wauw.
2: Nou, het is niet mijn hobby. Laat ik het daarop houden. Maar
1: je houdt niet van vliegen?
2: Nee.
1: Wat is het probleem?
2: Ja, de controle verliezen.
0: Mm.
2: Zelf niet vliegen. Rij ook het liefst zelf in mijn eigen auto. Niet dat iemand anders rijdt.
1: Oh, dus je wil eigenlijk gewoon piloot worden?
2: Nou, dat ook weer niet.
0: Nee, maar dit...
2: Het
0: makes sense. Maar jij gaat dus eigenlijk dus niet overzees, zeg je hiermee.
2: Nou ja, dat is dus ook niet helemaal waar. Ik doe het wel, maar het is echt een drama.
1: Liever niet?
2: Nee, liever niet. Als het niet hoeft.
1: Ben je dan zo iemand die voornamelijk last heeft bij het stijgen en landen? Of heb je tijdens de vlucht ook nog steeds zweet?
2: Ja, nou tijdens de vlucht bij een hele kleine beweging al of iets.
0: Oh ja,
2: nou, dan
0: turbulentie.
2: Zit ik al meteen in de stress.
0: Ja.
2: Als ik het personeel echt heel druk zie doen, terwijl ze doen gewoon hun werk.
1: Ja, die staan gewoon like kinderen van 5 van het stilhouden. Ja.
2: Maar dan denk ik ook al, oh, zal er niks zijn of iets. Ja, het zit wel tussen je oren, maar ja.
1: En heb je al geprobeerd te slapen tijdens zo'n vlucht?
2: Ja, dat durf ik ook niet.
0: Oh,
1: nee, maar met medicatie bedoel ik. Dat je gewoon jezelf in slaap zet.
2: Ik had wel een keer een rustgevend pilletje, maar dan weet je dan ook weer in de lucht echt duizelig van. En,
0: Dus de oplossing...
2: Werkt ook
1: averecht. Hoe laat kom je op Schiphol?
0: Nee, jij gaat gewoon waar je niet in een andere tijdzone komt als het even kan. Dat is eigenlijk de oplossing.
2: Nee, liever niet.
1: Ja.
2: Naar Spanje vlieg ik wel, dat soort dingetjes. Althans, niet vaak, maar als het moet, dan zet ik even door.
0: Dan zeg ik gewoon tegen alle familie in Suriname, kom gewoon hier wonen, dan is het probleem opgelost.
1: Precies, gaan we met z'n allen eten bij Lisa.
0: Dankjewel Lisa, fijne avond straks.
2: Dank je, jullie ook. Doeg.
0: Dit is MC Light.

0: It van Chris Brown en Jules Santana hoorde je net op NPO Blend. Zometeen Alicia Keys. Die gaan we draaien in Bridge the Gap. Althans, dat roep ik wel heel hard. Maar ik moet even kijken hoe we gaan uitkomen met de tijd. Het is namelijk eerst tijd om bekend te maken wie we gaan draaien in Goed Gejat. En allereerst even een correctie. Ik zei dat vandaag 5 augustus de sterfdag is van de one and only Rick James.
1: Maar?
0: Dat is morgen.
1: Oké. Okay.
0: Vandaag is de sterfdag van de one and only George Duke. Ook een icoon, een grootheid, een legende. Maar goed, in het kader daarvan dacht ik, laten we zijn nummer... laten we 2 nummers kiezen die hebben gesampled van een van zijn producties, namelijk deze. Ja, en toen dacht ik, ik kan deze wel naast Mary J. Blige leggen, weet je wel. Maar laten we het wat spannender maken. Dus waren dit de 2 opties in Goed Gejat vandaag. Sampled. LL Cool J. Ja, daar zit die sample van de Mary Jane Girls en Adina Howard. Sampled. Ja, en zij heeft hem een beetje geïnterpoleerd, zeggen
1: ja,
0: we dan.
1: Maar
0: toch?
1: Wel goed.
0: Ja, absoluut. Want hij was toch nog wel te herkennen. Vond iedereen dat Adina Howard, of vonden de meeste stemmers op Goed Gejat, dat Adina Howard een plekje in onze playlist verdiende? Of vonden mensen dat we naar LL Cool J zouden moeten luisteren? Nou, René, Julian en Tyrone, die zeggen, doe maar LL Cool J. En onder andere Sandy, Gwen en Paolo dachten, ik ga liever voor Freaky Deaky Adina Howard. En daar gaan we ook naar luisteren.
1: Hey.
0: 72% van alle stemmen vandaag is naar haar toegegaan. Dus dankjewel voor het stemmen. En geniet van de dame. Van wie de man van haar gescheiden is. Omdat hij haar seksdrive niet kon bijbenen.
1: Dat is echt waar, hè?
0: Dit is echt waar.
1: Crazy.
0: Wat een verhaal.

0: zit natuurlijk ook een geweldige sample in dit nummer van Bootsy Collins, I'd Rather Be With You.
1: Ja.
0: Ook een geweldig nummer. Volgens mij hebben we die ook al een keertje tegenover elkaar gelegd. Dina Howard en Freak Like Me hoorde je net in Bridge the Gap. Nieuws van 5 uur is onderweg. En daarna gaan wij bellen met de stijlpastoor des vaderlands.
1: Stijl, oh, ik begrijp wat je bedoelt, ja.
0: Arno Kantelberg.
1: Ja, stijlvolle papi is dat.
0: Ja, hij is, je kan hem misschien, je kan hem. Ja, ik ben Amsterdammer. Je kan hem van RTL Boulevard misschien.
1: Je kan hem kennen van RTL Boulevard. Je zat goed bezig.
0: Ja, nee, maar in Amsterdam zeggen we toch, ik kan hem.
1: Je kan hem.
0: Ja. Ja. De Volkskrant of als hoofdredacteur van verschillende tijdschriften. Maar wat zijn zijn favoriete hip-hop-nummers? Daar gaan we het zo meteen even met hem over hebben. En ook wat de link is tussen hip-hop en fashion.
1: Nou, die is wel heel duidelijk.
0: Ja, toch? Ja. En zo meteen natuurlijk de lege plek in de playlist die we willen opvullen. In het kader van de vakantie waarvan wij terug zijn, dacht ik aan het thema vliegen.
1: Vliegen? Goeie.
0: Nummers die iets te maken hebben met vliegen, hoogte.
1: I'm like a bird.
0: I'll only fly away.
1: Ja, toch? Zou leuk zijn.
0: Ja, Nelly Furtado. Ja, alleen die is niet helemaal blend, denk ik.
1: Nou, ik heb videobeeld. Nee, goed.
0: Ja. Maar goed, ik denk meteen, ik weet ook niet waarom, aan Because I Got High.
1: Ja, en we draaien natuurlijk de hele tijd Tom Stiff.
0: Ja, ja.
1: It's a fly like an eagle.
0: Ja. Dus er zijn genoeg opties te bedenken. Wat zou jij willen horen dat te maken heeft met vliegen of hoogte? Space, ruimte, bedenk het maar. Geef het even door via de NPO Luisterapp. Wat wil jij zo meteen horen? En geniet ondertussen van Alicia Keys. Dit is Unbreakable.

0: volgende week. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. NTR, Wincy en Howard.
2: Ja, zometeen in Bridge the Gap tijd voor een ander verzoekje dat we aan je hebben. Wat wil jij horen dat te maken heeft met hoogte of vliegen? Geef het door via de NPO Luister-app.

0: Ja, dan hoop je toch dat hij ergens, waar hij dan ook mag zijn, heeft meegemaakt dat Amerika toch daadwerkelijk een zwarte president heeft gehad. Ik vind dat altijd zo'n mooie regel uit Changes. We ain't ready to see a black president.
1: Ja, ik snap je. Ja.
0: Ja, dat is gelukkig wel gebeurd. Maar hij heeft het niet mogen meemaken. Je luistert naar Bridge the Gap. Tot 6 uur vergezellen Howard en ik, Wansi Yao, op NPO Blend. Met een heleboel lekkere muziek.
1: Zeker weten.
0: Even kijken, wat komt er aan zometeen? Muziek van Nima Nekissa en Blue Lab Beats. Tomorrow zie ik staan. We gaan ook Amerie draaien en I'm Coming Out. En we gaan ook even iets van Tony Scott draaien vandaag.
1: Altijd
0: hè?
1: Goed, ja, zeker.
0: Ja. En zometeen leggen we nog wel eventjes uit waarom we dat doen. Maar eerst is het tijd om ook even... Oh ja, er zijn ook leuke verzoekjes binnengekomen alvast voor liedjes die iets te maken hebben met vliegen.
1: Oh, vertel.
0: Jim Jones, Ballin, We Fly High, zegt Ivan. Mm-hmm. En Sven die zegt Fly Away van Lenny Kravitz. Een van mijn favoriete nummers. Niet helemaal blend, maar wel heel lekker.
1: Zeker een lekkere plaat.
0: Ik denk meteen... Oké. Ja, ik werd meteen enthousiast. Nou ja, keep them coming. Er kan nog meer bij. Wat zou jij willen horen zometeen op NPO Blend? Dat te maken heeft met vliegen, hoogtes, space. Mag je aan ons doorgeven. Maar waar we ook je hulp bij nodig hebben... is de opgave in de slangsessie van deze week.
1: Oh ja, daar gaan we weer.
0: Want wij hebben soms geen idee waar hedendaagse muziek over gaat. En het zou zomaar kunnen dat als jij kinderen hebt... die luisteren naar muziek van tegenwoordig... jij er hetzelfde over denkt. En Serginho, die helpt ons daar een beetje bij.
1: Dus hij heeft
0: een nieuwe opgave. Niet alleen voor ons, maar ook zeker voor jou.
2: Goedemiddag Wansi en Howard. Wansi, welkom terug uit het mooie Suriname. Het is weer even geleden, maar het is weer tijd voor een slangsessie. En vandaag heb ik een woord uit de track Punta Cana van Ronnie Flex. In deze track heeft hij het over toesie. Maar wie, wat of waar is toesie?
3: Vrijgezelle dames blijven schudden, nee yo yo yo. Die toesie gaan ze slijzen in slow-mo.
0: Vrijgezelle dames, blijf schudden, net yo-yo. Op die toesie gaat ze slicen in slow-mo. Slow-mo weet ik.
1: Ja, ik denk aan beleg, maar dat komt door dat slicen natuurlijk. Ik heb geen idee.
0: Toesie, dat is hoe ik altijd, of hoe altijd mijn zusje zogenaamd voor de grap werd genoemd. Als mensen horen dat ik Wansi heet, dan is het... Oh, je zusje heet zeker Toesie en Triesie. Daar denk ik aan. Maar... ja, misschien moet jij ons even helpen als je aan het luisteren bent.
1: Ja, help ons, luisteraar. Help ons.
0: Want wij hebben geen idee. Op die toesie gaat ze slicen in slow-mo. Wat betekent toesie? Via de NPO-luister-app horen we...
1: Slicen ben ik ook benieuwd naar. Plakjes maken.
0: Wat, ja. Eigenlijk hebben we ontleding nodig van die hele zin. Toch?
1: Ik ben wel bang dat het een beetje een krokante tekst is. Ik
0: ben er niet echt aan toe. Ja, want hij blijft schudden met yo-yo. Dat betekent natuurlijk, je moet je billen schudden. Dat begrijpen we wel. Maar goed, wat verder? Laat het even weten als je aan het luisteren bent. Wat is op die toesie gaat ze slicen in slow-mo? Misschien ben jij meer bij dan wij. Via de NPO-luisterapp kan je het doorgeven. En zometeen... Javion, zoals hij eigenlijk heet. Maar hij gaat er zometeen meer over vertellen. Jezebel komt eraan na Todal en Missy Elliott. Dit is What About Us.

0: Jezebel van Jivion. Althans, ik kwam er pas geleden achter dat dat is hoe je zijn naam eigenlijk uitspreekt. Hij vertelde er zelf over tijdens een interview.
1: My mom named me. I don't think I ever told this story. So she named me Jivion. Spelled the same way. And then in elementary school, people kept saying it wrong.
2: And you just became Jivion.
1: I became Jivion.
0: Jivion is het dus eigenlijk.
2: Jivion.
0: Ja, Jivion. En om het verwarrender te maken, vertelt hij ook nog even dit.
1: They would call me Give at home. So it was kind of like not too far. Because my mom named me, she intentionally put Give in it. But the pronunciation was like Givenchy.
0: What? Dus de verwarring was compleet. En kinderen op school die begonnen hem dus Givion te noemen. En ja. Toen dacht hij, weet je, ik heb helemaal geen zin om ze te verbeteren. Dus werd het Givion.
2: Ik snap het wel, hoor.
0: Ja.
2: Ik heb je ook een tijdje Onisie genoemd.
0: Ja, nee, ik heb zo... Nee, goed.

0: ik reageer ook op alles. Want eigenlijk, iedereen van vroeger kent mij als Wonsie, niet als Wonsie.
1: Wonsie?
0: Ja, op zijn Surinaams.
1: Ja,
0: in Suriname noemt iedereen mij Wonsie.
1: Ja.
0: Dus ik heb mezelf ook aangepast. Anyway, we gaan even verder.
1: Suriname noemen ze mij Howard.
0: Ja, Howard, ja.
1: Ja, ik heet Howard.
0: Nee, je heet Howard. Oh. Ja, consequent. Ja. Wij hebben net een opgave gehad van Serginho in Serginho's slang sessie. Hij laat ons elke week weer kennis maken met een nieuw woord uit muziek van nu. Deze week was dat een opgave van een nummer van Ronnie Flex.
2: Ronnie Flex gebruikt op zijn track Punta Cana het woord toesie. Maar wie, wat of waar is toesie?
3: Vrijgezelle dames blijven schudden, nee, yo yo yo. Die toesie gaan ze slijzen in slow-mo.
0: Oké, we gaan het toch een beetje ontleden. Punta Cana. Ik weet dat het een plek is op de Dominicaanse Republiek. Maar bij Punta denk ik ook een beetje aan een Surinaams woord.
1: Ja, puntje. Snap ik.
0: Een vrolijk geslachtsdeel. Ja. Dus de vraag is in eerste instantie, heeft hij het over de plek op de Dominicaanse Republiek of over het tweede?
1: Ja, I don't know.
0: Ja.
1: Ik weet niet hoe krokant zijn teksten normaal gesproken zijn.
0: Nou, vrij krokant. Als je zegt vrijgezelle dames blijven schudden met jojo. Toch? Dat is...
1: Ja, maar het is nog een beetje met metaforen en bedekte termen. Het is niet plat.
0: Nee, dat is waar. Op die toesie gaat ze slicen in slow-mo. Nou, wij kwamen er niet uit.
1: Nee, wat de hel is een toesie? Maar wat is slicen?
0: Ik denk dansen, grinden. In slow-mo. Toch? Je gaat dansen. Misschien is het een piem.
1: Misschien is het een piem, ja.
0: Maar Wanda die heeft een suggestie ingestuurd via de NPO Luisterapp. Toesie is misschien nummer. Op die toesie gaat ze slicen in slow-mo. Dus op dat nummer gaat ze, gaat ze heel langzaam dansen.
1: Dat is een ander woord voor pokkel of zo.
0: Ja.
1: Kan.
0: Patrick die dacht, het zal vast iets zijn van op en neer gaan als een jojo.
1: Een toesie.
0: En Julia die zegt, ik weet niet wat het is, maar ik gok dat ik niet wil dat mijn puberdochter het doet.
1: Dat denk ik ook.
0: Laten we snel luisteren wat het antwoord is.
2: Wat betekent toesie? Toesie is een drugsoort dat in 2012 populair werd in het Colombiaanse uitgaansleven. En sinds kort weer veel bekendheid heeft gekregen door de rechtszaken tegen Diddy, waarin deze drug veel genoemd werd. Deze drug is echt gevaarlijk, omdat de samenstelling volledig onvoorspelbaar is. Want het is een cocktail van verschillende soorten drugresten. Denk daarbij aan ketamine, MDMA, cafeïne en mogelijk nog meer soorten. En hier in Nederland begint het ook steeds bekender te worden. En steeds meer Nederlandse artiesten noemen deze drug ook in hun teksten. Wat ik zelf persoonlijk erg zorgelijk vind. Dus alle ouders met jonge kinderen die beïnvloedbaar zijn, wees alsjeblieft opgelet. Wonsie en Howard, nog een hele fijne uitzending.
0: OMG, we zaten er zo naast.
1: Ja. Maar eigenlijk vind ik dat helemaal niet erg.
0: Nee. Ik ben heel blij dat ik niet weet wat toesie is.
1: En ik vind de zin wees opgelet, die vind ik ook wel echt mooi voor een tegel.
0: En zelf persoonlijk
1: vind ik wees opgelet.
0: Maar nu zijn
1: opgelet.
0: We hinderlijk. Nee, want Serginho, je merkt dat hij boven de 30 is. Als hij zich zorgen maakt omdat dat ouders op hun kinderen moeten letten. Precies. Dan word je oud, Serginho. Je hoort officieel bij de club.
1: Volgens mij is hij aan het oefenen, hoor. Volgens mij is hij aan het trainen.
0: Dat zou zomaar kunnen. Even iets heel anders. Serieuzere zaken. Gisteren werd bekend dat Nederlandse legende Tony Scott, dat het daar heel slecht mee gaat. Mm-hmm. Het lijkt erop dat het niet heel lang meer gaat duren voordat hij niet meer onder ons is.
1: Nee, hij is officieel in zijn laatste levensfase.
0: Ja, hij heeft al heel lang MS. Mm-hmm. Dat heeft hem eigenlijk volledig uitgeschakeld. En toen dachten we in het kader daarvan, laten we toch hem een beetje eren vandaag in Bridge the Gap.
1: Goed
0: het is
1: idee.
0: De eerste dag dat ik er weer ben. En toen kwam jij met een suggestie van een nummer dat waar artiesten op staan die later heel erg groot zijn geworden. Het is een hele een samenwerking die je niet direct zou hebben bedacht.
1: Nee, klopt. Maar toen ze in de jaren 90 allemaal nog struggling artists waren, besloten ze om samen een nummer op te nemen. Dat staat ook op het album van deze legendarische groep, die niet zo heel lang geleden nog een uitverkocht Ziggo Dome tot waanzin heeft gedreven. En Tony Scott heeft dus in zijn jonge jaren gewoon een track gemaakt met Boyz II Men.
0: Dit is Under Pressure.
4: Badu, badu, badu. Yo, fellas, we

0: Amory's cover van Diana Ross's I'm Coming Out hoorde je net in Bridge the Gap. En we gaan het goed met je maken. Tony Scott die komt er zo meteen nog een keer aan. Want eigenlijk zou je hem net moeten hebben gehoord samen met Boyz II Men, Under Pressure. Alleen was dit de single version waar Tony Scott niet op te horen was. Dus die heb je nog van ons te goed. Dinsdag, dan is het zover. Dan viert hiphop zijn 53ste verjaardag. En NPO Blend doet mee. De hele dag hoor jij de meest iconische tracks uit de geschiedenis van hiphop. En daar gaan we vandaag over praten met de stijlpastoor des vaderlands. Dat is zijn bijnaam. Als hoofdredacteur van Esquire reikt hij vaak de award voor best geklede man van Nederland uit. Ja, waardoor hij het zelf nooit kon worden. Maar hij is er absoluut wel één van. Je ziet hem op tv bij RTL Boulevard. Je leest hem in de Volkskrant. En hij is hoofdredacteur van het magazine Mod. En natuurlijk luistert hij ook naar muziek. Welke hiphop tracks horen volgens Arno Kantelberg echt in die top 153? Goedemiddag Arno.
1: Hey, goedemiddag man.
2: Hallo, hallo. Howard hier.
1: Hey, Howard. Hey, mijn vriend.
0: Ja, jouw vak en passie zijn natuurlijk mode. En dat is ook best wel een belangrijk onderdeel van hiphop. Als jij moet zeggen wat voor jou nou die link is tussen mode en hiphop.
1: Ja, die eerste, kijk, tussen muziek en mode, of muziek en kleding, is natuurlijk eigenlijk een onwrikbare link. Die is er altijd geweest, hè, tussen de Teddy Boys, de punks, de mods, whatever. Hip-hop natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar, ik vind hem, kijk, hoe zeg ik dat nu netjes? Tussen hip-hop en mode, ja, dat is af en toe wel een stroef hoor, moet ik wel zeggen. Kijk, je had in die, ja, kijk, mijn favoriete periode is begin jaren 80. Mm-hmm. En dan, hè, dat zijn die, East Coast, dus New York, dus Adidas trainers, Kangol petjes of bucket hats. Van die hele grote kazalbrillen, mm-hmm. van die vierkante monturen. Maar tegelijkertijd, ik weet, ja, Howard weet het nog wel. Mijn eerste echte hip-hop ervaring was Grandmaster Flash. Ja. The Message.
2: Leren pakken.
1: En dat was wat kruising tussen Iron Maiden en Game of Thrones. Ja. Dat was echt een. Dat was heel curieus. Ik weet niet dat ik dat zag. En die clip van The Message, dat voor mij nemen ze dat op in. Ik denk dat de Bronx, denk ik eerlijk. Ik denk, wat is dit? Waar zit ik naar te kijken?
2: Ja.
1: Dit was zo'n rare combinatie van muziek en kleding. Ja, die past ook eigenlijk helemaal niet. Hè, het was ook een beetje.
2: Dat kwam voort uit de funkadelic hype, hè?
1: Ja, funkadelic, daar zat ik net aan te denken. Ja. Dus die had heel erg dat futuristisch ook zat daarin. Ja. En dat hele theatrale. Maar ja, dat werd dus teruggebracht begin jaren 80 door die jongens op de straat. Gewoon, ik denk met name ook een beetje door de breakdancers. In een beetje bij trainingspakken. Heel veel Adidas natuurlijk. Ja, en toen werd het, vond ik, echt heel cool. Dat vond ik een zinnig coole uitstraling hebben.
0: Zag jij er ook zo uit?
1: Ik nam daar wel dingen van over, ja.
0: Ja?
1: Het Adidas. Het Adidas. Kijk, in die tijd, ja, want dat is ver voor jouw tijd, maar werd sportkleding.
0: Nou, wacht even. Zo jong ben ik ook weer niet, hoor. Zo jong. Ik word 46.
1: Jij weet het nog beter dan Howard en ik. In die tijd droeg je sportkleding in een sportzaal, niet op straat. Mm-hmm. Dat is langzaam gegroeid. Maar ik had toen, ik weet niet, dat ik de eerste keer een jonge meisje in de straat, Mark van Vlerken, die had een Adidas hoodie aan. Onder een spijkerjack. Ja, dat vond ik waanzinnig.
2: Dat was baanbrekend in die tijd.
1: Dat kwam echt letterlijk uit die Amerikaanse hip-hop.
2: Ja.
0: Super.
1: Dus dat vond ik fantastisch.
2: Maar die lage broeken, dat heb jij nooit gedaan, toch?
1: Ja, daarna is echt downhill gegaan. Het was echt verschrikkelijk. Die baggy broeken, die gangsterstijl.
0: Ik hield echt heel erg van baggy broeken. Maar niet zo over niet je billen. Dat niet.
2: Maar er kwam op een gegeven moment weer een revival met die schoolboy look, toch? Met die rugtassen om.
0: Oh, ja.
2: Kanye met die soort Britse Carlton stilo.
1: Ja, Pharrell natuurlijk ook. Hè. Ja. En Outkast, die hadden dat heel erg. Toen werd het een beetje preppy.
2: Ja.
1: Een beetje Engelse kostschool inderdaad. Tyler, de creator, doet dat. Ja, doet dat nog steeds. Die neemt ook wel die oude hip-hop mee, hoor. Met name die grote vierkante brillen. Ja. Dus die doet dat. Dus daar was ik wel blij mee. Dat vond ik echt een leuke trend. Ja, wat nu een beetje, zou ik ook niet zo snel weten. Ja, het is wel een beetje. Ik denk dat het nu is niet echt één stijl te noemen.
0: Nee,
2: het is nu echt heel erg pluriform. Ja.
0: Nou, laten we dan even overgaan naar iets wat je wel heel duidelijk kan benoemen. Drie nummers die volgens jou absoluut thuis horen in de hiphop top 153. Ik ga beginnen met deze. Wu-Tang en Bring the Ruckus. Waarom dat nummer?
1: Ja, dat is eigenlijk heel kinderachtig. Maar ik had die cd Een CD of LP? Nee, CD. En dat begint volgens mij met Bring the End of the Wu-Tang. Dat begint met Bring the Rockets. En dan hebben ze allemaal die kung fu. En de Shaolin meets the Wu-Tang. Ah, die vond ik echt zo geweldig. Mm-hmm. En dat doen ze daarna in Shame on a... de nieuwe versie Shame on a Nun, volgens mij. Hè. Mm-hmm. Trekken ze dat helemaal door. Ja, ik vond dat echt... ik vond die combinatie geweldig. Mm-hmm. En er zit een soort... kijk, op die leeftijd, ik weet niet of ik echt luisterde naar die teksten. Ik denk dat ik eerder luisterde naar de...
2: Naar het gevoel.
1: Ja, naar het gevoel, maar ook van de vondsten. Van rijmt dit, dit woord rijmt op dat. Wat Eminem natuurlijk ook heel erg heeft. Hè. Mm-hmm. Hoe kun je dit laten rijmen op dat? Ik denk dat ik eerder daarna luisterde zo. Want als je mij nu vraagt, ja, wat jij zal het wel weten. Maar wat ze vertellen, weet ik niet. Weet ik nog steeds niet eigenlijk.
2: Nou, dat is een mooi mysterium later op te lossen, toch?
0: Ja,

0: volgens jou, Arno?
1: Ja, ik vond die hele cd van de documentary vond ik heel erg goed. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat is omdat hij, volgens mij zat Dre erachter en volgens mij had Kanye ook nog wel een rol erin. Ja. Volgens mij is het, hij had gewoon echt de beste mensen om zich heen. Ik denk dat het was. Maar ook hier is puur op gevoel. Ja. Ik vind het nog steeds dat ik het nu hoor. Je draait een stukje. Het is zo, en hij heeft een beetje die nasaal, dat hij een beetje low meezingt. Dat vind ik, dat hele West Coast gevoel, dat vind ik altijd wel lekker.
0: Mm-hmm. En dan gaan we nog even naar nieuwe muziek. Want ja, hiphop is niet dood. Hiphop is springlevend.

0: en die Britten hebben natuurlijk best wel... Ik zag hem voor een aantal jaar geleden volgens mij op tv op Glastonbury. Mm-hmm. En ik was echt meteen echt verkocht. Dus ik heb daarna best wel veel van hem geluisterd ook. Maar dit is... Ja, dit is, ik vind, dit is bijna, nou, niet poëzie, dat wil ik niet zeggen, maar het is dat verhalende wat erin zit.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: storytelling.
0: Ja, enorm. Enorm. Ik zit er meteen in. Ja. Als hij zo'n eerste zin al begint, want het is muzikaal, is het heel simpel. Althans, ik denk dat het heel simpel is, maar het is heel basic. Het is helemaal niet zo'n overgeproduceerde West Coast. Maar zijn teksten zijn echt fantastisch, hoor. En ik denk dat het een leuke jongen is, maar dat weet ik niet zeker.
1: Weet je wat ik zo interessant vind? Je komt zelf uit de Nederlandse East Coast, maar je hebt het de hele tijd over de Amerikaanse West Coast.
2: Mooi contrast is dat.
0: Ja.
2: Hey, Arno, nog heel kort eventjes. Het meest iconische moment uit de hiphop wat jou betreft heeft te maken met Grandmaster Flash en The Furious Five. Waarom?
0: Ja, dat was voor het eerst. Kijk, hiphop tot dan was voor mij Sugar Hill Gang. Rapper's mm-hmm. Delight. En wat hadden we toen nog? Dat was het wel zo'n beetje volgens mij.
2: Mm-hmm.
0: En dat was heel poppy eigenlijk.
2: Ja.
0: En dit was echt, ook dat filmpje in de Bronx. Dit was ineens heel rauw en van de straat. En toen dacht ik, ja, dit is... dat had een soort authenticiteit die ik niet kende. Het was heel Amerikaans. Die Sugar Hill Gang, die stond gewoon met Top op in de studio en dat paste. Dat was allemaal niet zo gek.
1: Dat
0: en die hadden gewoon een
1: vrolijk,
0: t-shirt.
1: En dat vond je moeder bij wijze van spreken ook nog leuk.
2: Ja.
0: Dat, ja. Maar toen maar Grandmaster Flash niet. En later vond, wat ik eigenlijk nog een beter nummer vind, is White Lines van Melly Mel.
2: Dat is zo.
0: Ja.
2: Waslijn.
0: Ja. En zelfs toen wist ik al wie leeft. Wist ik wel waar het over ging. Dus ja, dat was een wereld die er ineens open ging natuurlijk. Hè.
2: Ja.
0: Dat vond ik echt. Ook met de message hoor, dat vond ik ook wel hoor. En wij hadden hier, MC Micah G en DJ Sven. En dat was Holiday en Party Time. Dit was iets heel anders.
2: Ja.
0: Dit was zo Amerikaans. Ja, daar keken we wel op.
2: Arno Kampelberg. Stijl-icoon. Ja. Dankjewel voor de toelichting. En we gaan lekker luisteren naar die message.
0: Heerlijk. Ja.
1: Later, papa.
0: Dan mee zingen.
1: Hoi, hoi.
0: Ciao, vriend. Ciao, ciao.

0: Nimane Kissa en Blue Lab Beats, Tomorrow hoorde je net. Ook een lekker nummer. We zitten een beetje in de soort van rustige muziek vandaag, hè?
1: Ja, maar het heeft een beetje te maken met de zomervibes, denk ik ook. Het hoeft niet altijd zo knallen te zijn.
0: Nee, nee. En daarvoor trouwens ook nog Grandmaster Flash en The Furious Five. Ja, nu zit ik wel heel erg met White Lines in mijn hoofd. En ook meteen met LL Cool J en Phenomenon.
1: Dat kun je gewoon in de auto zo meteen keihard knallen.
0: Ja, hè? Misschien moet ik dat dan even doen.
1: Zo goed tegen je jetlag.
0: Ja, keiharde muziek.
1: Een beetje energie, zeker.
0: Ja, hè?
1: En als je moe wordt voordat het bedtijd is, ga even een blokje om.
0: Ja, wat zo is laat.
1: Nou ja, laat. Ik bedoel, als jij tegen 9:30, 10:00 nog een blokje doet, is prima toch?
0: Hoe laat denk jij dat ik naar bed ga?
1: Tegen 11:00?
0: Nee, schat, echt niet. Ik ga echt pas na 12:00 naar bed, altijd.
1: Oké. Ja, maar dan nog is het goed om tegen 9:50 even een blokje om te doen. Hè? Nou. Want als je namelijk gaat hangen in die... Ja, dan zak je weg.
0: Ja.
1: Even die actieve modus.
0: Ja, hè? Nou, ik moet sowieso eigenlijk nog wat sporten. Want ik heb niet mijn hele sportroutine gedaan vandaag.
1: Kijk daar, ja.
0: Maar goed, waarom praat ik zoveel over mezelf? Ik wil het hebben over jou, want jij hebt allemaal verzoekjes binnengestuurd. Wij vroegen naar nummers die te maken hebben met vliegen in verband met de vakantie die voor in ieder geval voor Howard en mij is afgelopen. Althans, we zijn terug van onze vakanties. We hebben gevlogen en ik heb een beetje een jetlag. En daarom zochten we naar nummers die iets te maken hebben met vliegen. Sven die dacht aan Lenny Kravitz en Fly Away. Heerlijk, mijn iets te snerpende gitaren voor op NPO Blend, zou ik willen zeggen.
1: Dat kan, ja. Dat kan.
0: Jim Jones en Ballin was de suggestie van Ivan. En Rief, die dacht aan Fly Like an Eagle van Seal. We zijn gegaan voor de optie die is ingestuurd door Natasha. Dit zijn Kanye West en Lupe Fiasco en Touch the Sky.

0: Net in Touch the Sky, samen met Lupe Fiasco hoor je. Het was het verzoekje van Natasha dat we hebben gedraaid in het kader van het thema vliegen, waarna we op zoek waren in Bridge the Gap vandaag. Het zit erop. Over 6 minuten, dan slaat de klok 6 uur en is het woensdagavond.
1: Bam.
0: Ja, zo gedaan weer. Ik ben niet heel moe nu.
1: Nee, nou dus, hou dat vol.
0: Ja, ik
1: en
0: denk...
1: mocht je inkakken, een stukje wandelen.
0: Ja, ja, behalve als ik in de auto zit.
1: Nee.
0: Dan ga ik White Lines van Melly Mel opzetten.
1: Je raam open, dan ga je meezingen.
2: Dat doe ik echt
0: altijd, hè? Ja, want dit gebeurt natuurlijk wel eens. Maar goed, dat over mij. Howie, wat ga jij doen zometeen?
1: Ik ga een avondje niksen.
0: Och,

0: kinderen in zoete inval. En I Love Your Smile van Shanice. Meteen naar het nieuws, een nummer dat zo begint. Het zou allemaal zo simpel kunnen zijn.
1: Lauryn Hill.
0: Maar jij maakt het liever moeilijk.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe heet hij ook alweer?
1: Hij heeft een andere titel dan je zou denken.
0: Ja.
1: Even kwijt.
0: Iets met een factor.
1: X-Factor.
0: Zeker. Meteen na het nieuws die. En we sluiten vandaag dus af met het eerbetoon aan Tony Scott dat we je hadden beloofd. Een nummer waarin hij zijn roots, zijn inheemse roots, heel mooi eert. Dit is The Chief.
2: Now, this is what I try to get across in rap records. Rap music gets directly to the point. It's direct information. It's a dictation and it's a definition on how we living.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000-gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar npoblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
2: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week er weer hoppakee. Hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan. Maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
1: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
3: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
1: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153.

0: show.
1: Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
3: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu: ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
2: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
4: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
2: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 9:00.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De fabrikant van Babboe, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbesstruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
4: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
5: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent ter wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: morningshow op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.
2: See, the difference with me, when I do what I do, I do it.

0: Blend. 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakerd landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon. Met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app. Yeah,

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Enso. Blend. 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken, in het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphoptop 153. Ga naar nboblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

Утквам.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15.